0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Björn Antsie.
2: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
3: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
4: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
6: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest, begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
2: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
6: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
2: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
6: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
2: Wanneer vindt het plaats?
6: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20:00. En op 4 oktober om 13:30.
2: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
6: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
2: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
6: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
7: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
8: We hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
7: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Berna Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Allereerst bijvoorbeeld liedjes in verband met de geschiedenis van Oostende. Vervolgens alles in verband met de zee en de scheepvaart, de visserij.
10: Wel, ik ben een grote schietschijf geworden, maar ik zou zeggen met het stadsbestuur, het volledige stadsbestuur, stonden wij achter het project om een nieuwe vistrap te bouwen.
11: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk
1: voor iedereen op de terreinen naast het Staffelsluiscentrum.
11: Ja, in Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Brenen is Oostende niet, wij zijn niet zo groot. Maar wie weet in de toekomst, met de nieuwe legislatuur, dat er daar misschien wel ruimte voor is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de Zeedijk van Middelkerken. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
13: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
2: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
13: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
2: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
13: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
2: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
13: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
2: Waar is het restaurant gevestigd?
13: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende. Christinastraat 45.
2: En jullie openen?
13: 30 juni is de bedoeling om te openen. En vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
2: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
14: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dagro opgericht en nu is Glenn Dagro die verder doet, samen met hun comité en ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
7: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Maxime Dong.
16: Ik ben Brenda Linskens.
17: Ik ben Bart Versleus.
18: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
19: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja, in Tastaan zeggen we zijn allemaal mouten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
2: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
19: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is voor de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe Maatjes.
2: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
19: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nog een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
2: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
19: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
2: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
0: En info aan de kust.
5: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor, Inspired by Light, zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Glenda Groo, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende. Dat wordt een bijzonder feest.
13: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar. Dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
2: Wat is het concept?
13: Het concept is eigenlijk heel simpel. Gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, een goed thuisje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
2: Waar vindt het plaats?
13: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden. Allee, zoals 3 jaar al.
2: Wat staat daar te gebeuren?
13: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een rood programma. Onder andere met Carl St. Kalsis. HSK die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed thuisje drinken.
2: Aan welke prijs?
13: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk
15: denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dat gaan normaal gezien wel die prijs blijven.
2: Die samenwerking met Nederland is belangrijk?
15: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we tijdens jaren een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
2: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
15: Altijd. We hebben een tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
2: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
15: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
2: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
15: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
17: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
21: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
22: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
23: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Traanmakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
17: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
8: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
17: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
24: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerke en Bekegem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
2: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
24: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
26: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
27: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
1: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
3: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
14: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Roo opgericht en nu is Glenda Roo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
3: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Als de Paulusfeesten een geroep voelen om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan.
6: En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn, de mensen, dan zeggen ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten. Ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
9: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
10: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruit duwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
2: Schepen voor toerisme Nico Geldhof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
14: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Roo opgericht en nu is Glenda Roo die verder doet, samen met hun comité en ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
2: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijzen, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
14: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijzen is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Dus samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
2: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
14: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
2: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
14: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
0: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
3: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor, Inspired by Light, zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De drie kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Mijn naam is Joris Polet.
11: Ik ben André Durie.
12: Ik ben Kurt Kluis.
16: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
2: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
8: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
2: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
8: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop, maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
2: John Crombé, bedankt voor de duiding.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar drie mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombé.
8: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel, en dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was, blijft er nog de restbedragen over. Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is, dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden, maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
3: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, vanaf 1 april gaan de slagbomen van de bovengrondse zeeparking definitief open.

0: aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
4: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest. Begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
3: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
4: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
3: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
4: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
3: Wanneer vindt het plaats?
4: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20:00. En op 4 oktober om 13:30.
3: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
4: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
3: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
4: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
5: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
6: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenn Dan Groo die verder doet, samen met hun comité en ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
5: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-net

0: voetbalploeg Brikvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
3: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Jup, ik zie Alain van Pruitlute.
6: En ik zie ook Alain, ook van Pruitlute.
5: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
8: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
9: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
8: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
9: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
8: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
9: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
8: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
9: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
8: Waar is het restaurant gevestigd?
9: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende. Christinastraat 45.
8: En jullie openen?
9: Half juli is de bedoeling om te openen. En vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
10: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
11: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja, in het Oostende zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
8: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
11: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe Maatjes.
8: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
11: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nog een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
8: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
11: Wel, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch bij mijn start altijd bij het maatjesfestival.
10: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Dat is eigenlijk, ik denk, de traditie in Oostende en de tijd van Insor. Insor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
13: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
14: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaams Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
15: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen, waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar drie mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
16: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel, en dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was, blijft er nog de restbedragen over. Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is, dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden, maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
0: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Glenda Groot, binnenkort de maatjeshappening in Oostende. Dat wordt een bijzonder feest.
17: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar. Dus dan eigenlijk de maatjes vieren in Oostende.
8: Wat is het concept?
17: Het concept is eigenlijk heel simpel. Gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, goed thuisje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
8: Waar vindt het plaats?
17: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden. Allee, zoals 3 jaar al.
8: Wat staat daar te gebeuren?
17: Goh, taal van optreden ze alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een groot programma. Onder andere met Carl St. Kalsis. HSK die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed huisje drinken.
8: Aan welke prijs?
17: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan 3 euro. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dat gaat normaal gezien wel die prijs blijven.
8: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
17: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat we ze iets goedkoper kunnen inkopen.
8: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
17: Altijd. We hebben een tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
8: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
17: Well, sowieso met de rotere optrains vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
8: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
17: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
10: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Eddy Grison.
20: Ik ben Dina Batti.
21: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
22: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
23: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dangro opgericht en nu is Glenn Dangro die verder doet, samen met hun comité en ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
0: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in Zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
25: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaren dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
26: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
27: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Hoorn?
28: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Bekenhem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
8: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
28: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De drie kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
3: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
5: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
8: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende.
23: Zeker weten. Wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht. En nu is Glenn Dan Groo die verder doet. Samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
8: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijze, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
23: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijze is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
8: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
23: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery-dok en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
8: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
23: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
16: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
0: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
9: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienne en de Haan, vinden ons eigenlijk heel vlot.
11: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daiken komen werken.
12: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
13: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren, geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste. Zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
16: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
8: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
16: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alphons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
12: John Crombé, bedankt voor de duiding.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
23: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité en ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
0: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Stefan Tange.
15: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
17: Ik ben Rudy de Meijer.
18: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
19: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest. Begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
8: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
19: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
8: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
19: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
8: Wanneer vindt het plaats?
19: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20:00. En op 4 oktober om 13:30.
8: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
19: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
8: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
19: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
1: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
17: Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
21: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
8: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
21: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
8: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
21: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
8: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
21: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
8: Waar is het restaurant gevestigd?
21: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende, Christinastraat 45.
8: En jullie openen?
21: Half juli is de bedoeling om te openen. En vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
12: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
22: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
24: Kinderen die op de conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar drie mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
16: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
0: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dingy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
3: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja... In Tastaan zeggen we zijn allemaal mouten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
8: Ze verwachten dat u ook die maatjes dan promoot?
3: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is voor de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe maatjes.
8: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
3: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nog een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
8: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
3: Wel, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch bij mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
4: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Joris Polet.
6: Ik ben André Durie.
25: Ik ben Kurt Kluis.
4: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Noordzee regionieuws.
0: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
23: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
0: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Het is de bedoeling om in Mariakerke 1 of 2 TikTok boots te zetten. Dat zijn eigenlijk kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
27: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
28: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duur de 500 dagen gemaakt.
29: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij we eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
30: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Glenda Groo, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende, dat wordt een bijzonder feest.
31: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar, dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
8: Wat is het concept?
31: Het concept is eigenlijk heel simpel, gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, goed thuisje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
8: Waar vindt het plaats?
31: Op het Vissersplein, zoals 3 jaar geleden. Allee, zoals 3 jaar al.
8: Wat staat daar te gebeuren?
31: Goh, touw van optreden ze alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een rood programma. Onder andere met Carl St. Kalsis. HSK die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook, de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed huisje drinken.
8: Aan welke prijs?
31: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dat gaan normaal gezien wel die prijs blijven.
8: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
31: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat we ze iets goedkoper kunnen inkopen.
8: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
31: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
8: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
31: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
8: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
31: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
1: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
3: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Rani van Landegem.
5: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
8: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Bekegem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
7: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
8: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar drie mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
2: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel, en dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was, blijft er nog de restbedragen over. Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is, dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden, maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
1: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
4: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
5: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
6: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren, geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
9: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dagro opgericht en nu is Glenn Dagro die verder doet, samen met hun comité en ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
3: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijzen, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
9: Ze horen overal bij het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijzen is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
3: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
9: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery-dok. En dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
3: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
9: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
2: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dangro opgericht en nu is Glenn Dangro die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
1: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Yo, what's up? Hier met Maaike van Eno, beter bekend als Doge.
4: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Servaas Buisgaard.
6: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
9: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt. En de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
8: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
9: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
7: John Crombé, bedankt voor de duiding. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De drie kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.

0: komt een regiment, orkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
1: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
0: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
1: Wanneer vindt het plaats?
0: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13.30 uur en om 20 uur. En op 4 oktober om 13.30 uur.
1: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
0: De tickets kan u bestellen op www.taptobelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
1: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
0: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Voor mij is dat een beetje te rustig, hé. Maar goed, als je hoort dat ze naar de toekomst toe 1000 mensen per dag willen inenten, dan gaat dat wel redelijk druk worden. En eigenlijk is nu een test om te zien hoeveel mensen hebben we nodig. Staat alles op de juiste plaats?
4: Daarnaast zijn we ook bezig met de ganse speelpleinwerking zitten van de tunnen aan het vernieuwen. Dat wordt 1 grootschalige groene speelzone met 2 grootschalige toestellen ook.
5: Nu hebben we een hondenlosloopstrook in het centrum van onze stad gecreëerd om de baasjes en hun hondjes de vrije loop te kunnen laten gaan.
6: We zijn gestart vandaag met 60 vaccins. Verdeeld ja, over de voormiddag een stukje en nu in de namiddag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
8: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
7: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
10: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
1: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
10: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
1: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
10: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom.

0: en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
1: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
0: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land. Het is een land de grootte van Mexico. En een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken. Net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: Waar is het restaurant gevestigd?
0: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende. Christinastraat 45.
1: En jullie openen?
0: Half juli is de bedoeling om te openen. En vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
1: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Eddy Grison.
5: Ik ben Dina Batti.
6: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
7: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
8: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
9: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
8: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Oostende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
11: Maar wij engageren ons om 10 miljoen euro van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
12: Het is de bedoeling als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
13: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
14: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De maatjes, ja, in Tastaan zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
1: Ze verwachten dat u ook die maatjes dan promoot?
14: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe maatjes.
1: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
14: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook, dat ik nou een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
1: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
14: Wel, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het maatjesfestival.
4: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.

0: FC Regionieuws.
1: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Marcel van Tilt.
3: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
4: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
5: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Glendon Groot, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende, dat wordt een bijzonder feest.
8: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar, dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
7: Wat is het concept?
8: Het concept is eigenlijk heel simpel, gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, hoeteusje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
7: Waar vindt het plaats?
8: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden. Allee, zoals 3 jaar al.
7: Wat staat daar te gebeuren?
8: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een groot programma. Onder andere met Carl St. Gaalses. Echaska die komt spelen. Ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook, de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen digesteren en een goed huisje drinken.
7: Aan welke prijs?
8: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan 3 euro. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dat gaan normaal gezien wel die prijs blijven.
7: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
8: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
7: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
8: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
7: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
8: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook de samenwerking ook met Nederland. Hey.
7: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
8: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
1: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar drie mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
2: We hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
1: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Birna Rondelee.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
4: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensorhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
5: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
6: Dus het buurtje De Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. We willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren, geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
10: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Bekegem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
9: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
10: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.

0: RTC Regio Nieuws.
1: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
2: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dagro opgericht en nu is Glenda Ro die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
1: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
4: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
6: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Schepen voor toerisme Nico Geldhof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
2: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dagro opgericht en nu is Glenda Ro die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
8: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijze, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
2: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Hey, ons gegeven is dat Oostendijze is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
8: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
2: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
8: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
2: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
9: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
8: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
9: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
7: John Crombé, bedankt voor de duiding.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
11: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
12: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingspasserie noemen.
13: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar drie mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombé.
9: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel, en dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was, blijft er nog de restbedragen over. Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is, dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden, maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
1: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
14: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest, begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
8: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
14: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
8: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
14: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
8: Wanneer vindt het plaats?
14: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20:00. En op 4 oktober om 13:30.
8: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
14: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
8: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
14: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
16: Ik ben Patrick de Vit.
17: Ik ben Philippe Monsenweijer.
18: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldhof.
2: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenn Dan Groo die verder doet, samen met hun comité en ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
1: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasie van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op het Theater aan Zee is zijn eigenlijk live interviews.
19: Wel, het is zo dat het volledige traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
20: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld. gespeeld worden.
3: Ze komt naar Oostende van, kan je iets maken voor haar? En ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt. Marsepein ook, met chocolade erbij, omdat we toch Belgen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
21: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
8: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
21: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En ik kijk er wel naar uit.
8: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
21: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
8: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
21: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
8: Waar is het restaurant gevestigd?
21: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende. Christinastraat 45.
8: En jullie openen?
21: Half juli is de bedoeling om te openen. En vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
8: Stijn de Schacht van Tatemado. Veel succes.

0: Noordzee regionieuws.
1: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Eddy Grison.
4: Ik ben Dina Batti.
5: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
6: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
8: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja... In Tastaan zeggen we zijn allemaal mouten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
7: Ze verwachten dat u ook die maatjes dan promoot?
8: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe maatjes.
7: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
8: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nog een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
7: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
8: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
9: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
0: Regionieuws.
1: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
10: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
1: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende. Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
2: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
4: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
11: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Glenda Groo, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende, dat wordt een bijzonder feest.
12: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar, dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
7: Wat is het concept?
12: Het concept is eigenlijk heel simpel, gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook, als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, een goed thuisje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
7: Waar vindt het plaats?
12: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden, zoals 3 jaar al.
7: Wat staat daar te gebeuren?
12: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een groot programma. Onder andere met Carl St. Kaalses. HSK die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook, de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed huisje drinken.
7: Aan welke prijs?
12: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dat gaan normaal gezien wel die prijs blijven.
7: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
12: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
7: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
12: Altijd. We hebben een tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus alleen, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
7: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
12: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook de samenwerking ook met Nederland. Hè.
7: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
12: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
9: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.

0: Noordzee regionieuws.
1: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
2: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
1: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Björn Antsie.
4: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
5: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
6: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
9: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Bekegem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
8: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
9: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
0: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Schepen voor toerisme Nico Geldhof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
2: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité en ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
8: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijzen, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
2: Ze horen overal bij het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijzen is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
3: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
2: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery-dok. En dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
3: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
2: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
11: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
9: Absoluut, het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
12: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
1: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombie, hoe evalueert u dat?
12: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn, wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt. En de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
3: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
12: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alphons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
13: John Crombie, bedankt voor de duiding.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo Radio Noordzee. Ik ben Gaudi.
16: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
17: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
14: Noordzee regionieuws.
18: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
2: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groot opgericht en nu is Glenda Groot die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
18: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.

0: Hoeveelste keer vindt die tattoo al plaats?
1: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest, begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
0: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
1: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
0: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
1: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
0: Wanneer vindt het plaats?
1: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20:00. En op 4 oktober om 13:30.
0: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
1: De tickets kan u bestellen op www.taptobelgie.be/tickets. En de prijzen variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
0: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
1: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt €34 miljoen geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Glenn Dangro.
6: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Antri Dumaré.
8: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
9: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
0: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
9: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
0: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
9: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
0: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
9: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is. Om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de

0: Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land. Het is een land de grootte van Mexico. En een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken. Net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken. Dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca. En ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: Waar is het restaurant gevestigd?
0: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende. Christinastraat 45.
1: En jullie openen?
0: Half juli is de bedoeling om te openen. En vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
1: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar drie mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
2: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel, en dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was, blijft er nog de restbedragen over. Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is, dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden, maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
1: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Matjas Schoenaerts heeft een 28 meter hoge muurschildering gemaakt van Leopold op zijn paard, zonder hoofd.
4: Om een heel duidelijk open debat te voeren over de rol van de koning, die ook zeer belangrijk was voor Oostende, maar die toch ook wel een andere kant geeft dan het mooie pracht en praal die wij kennen.
5: En daarmee komen we eigenlijk tegemoet aan de noden die wij al langer hebben in Bredene, gekoppeld aan ons stadversluiscentrum ook, van degelijke hotelaccommodatie. En met de komst van Hotel Europe komen wij daar aan tegemoet, omdat dat een 3-ster hotel zal zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
8: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja, in Tastaan zeggen we zijn allemaal mouten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
7: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
8: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe Maatjes.
7: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
8: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nog een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
7: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
8: Wel, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het maatjesfestival.
1: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
9: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
1: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Björn Amsteeuw.
11: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
12: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
13: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Glenda Groo, binnenkort de maatjeshappening in Oostende, dat wordt een bijzonder feest.
14: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar, dus dan eigenlijk de maatjes vieren in Oostende.
7: Wat is het concept?
14: Het concept is eigenlijk heel simpel, gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook, als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, hoteusje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
7: Waar vindt het plaats?
14: Op het Vissersplein, zoals 3 jaar geleden, zoals 3 jaar al.
7: Wat staat daar te gebeuren?
14: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een rood programma. Onder andere met Carl St. Kalsis. Echaska die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen digesteren en een hoteusje drinken.
7: Aan welke prijs?
14: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dat gaat normaal gezien wel die prijs blijven.
7: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
14: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd eigenlijk in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
7: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
14: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
7: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
14: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
7: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
14: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
1: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor, Inspired by Light, zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
10: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Bekenhem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
7: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
10: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
15: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brenen en De Haan vinden ons eigenlijk heel vlot.
16: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
4: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
2: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel, en dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was, blijft er nog de restbedragen over. Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is, dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden, maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
1: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
9: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
7: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijze, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
9: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Hey, ons gegeven is dat Oostendijze is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
7: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
9: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery-dok. En dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
7: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
9: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
18: Ik ben Timmy van Assen.
19: Hello, I'm Dario Durja.
20: Ik ben Frank Jonbloed.
21: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldhof.
9: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery-dok en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
1: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, inderdaad, om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
4: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft. En de grootte van onze stad, of liever gezegd de kleinheid van onze stad, zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
22: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen treden met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. Op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een evenementenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
2: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
8: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
2: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
11: John Crombie, bedankt voor de duiding.

0: Noordzee regionieuws.
1: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Charlotte Verkeijn.
3: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
4: Ik ben Danik Menne.
5: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
6: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortic Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
9: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest, begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
8: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortic Dome?
9: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
8: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
9: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
8: Wanneer vindt het plaats?
9: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20:00. En op 4 oktober om 13:30.
8: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
9: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
8: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
9: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
10: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel, en dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was, blijft er nog de restbedragen over. Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is, dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden, maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
1: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat is inderdaad op open lucht. En wat dat er ook natuurlijk traditiegetrouw terug is, dat is de sprotjes dat ze bakken en de visjes, dat komt allemaal terug.
11: Het Stadsmuseum en zijn collectie. Het heeft een heel rijke Oostendse collectie. En vandaag willen we eigenlijk dat samen een aantal authentieke producten en Oostendse specialiteiten in de kijker zetten.
12: Ja, absoluut. Wel niet hetzelfde meemaken als vorige zaterdag. We wisten dat ze agressief gingen zijn en ik denk dat ons aanvalsplan goed gelukt is.
13: Samen met een paar collega's vonden we wel dat we iets regionaals wilden doen en ook iets waar we niet veel voor ingezet geweest zijn. En dan hebben we alles afgelopen en vonden we deze twee het meest passende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de Zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live acts en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
14: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
8: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
14: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
8: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
14: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
8: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
14: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
8: Waar is het restaurant gevestigd?
14: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende. Christinastraat 45.
8: En jullie openen?
14: Half juli is de bedoeling om te openen. En vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
15: Stijn de Schacht van Tat & Mado, veel succes.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldhof.
16: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht. En nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock. En dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
1: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Eddy Grison.
19: Ik ben Dina Batti.
20: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
21: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
22: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja... In Tastin zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
8: Ze verwachten dat u ook die maatjes dan promoot?
22: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe maatjes.
8: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
22: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nog een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
8: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
22: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
15: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
0: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor, Inspired by Light, zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Glenda Groo, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende. Dat wordt een bijzonder feest.
23: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar. Dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
8: Wat is het concept?
23: Het concept is eigenlijk heel simpel. Gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie. Maar het is ook lekker eten. Goed thuisje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
2: Waar vindt het plaats?
23: Op het Visplein. Zoals 3 jaar geleden. Allee, zoals 3 jaar al.
2: Wat staat daar te gebeuren?
23: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een groot programma. Onder andere met Kals en Kalsis. HSK die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook, de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed huisje drinken.
2: Aan welke prijs?
23: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dat gaan normaal gezien wel die prijs blijven.
2: Die samenwerking met Nederland is belangrijk?
23: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
2: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
23: Altijd. We hebben een tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allez, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
2: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
23: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
2: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
23: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
15: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
18: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
19: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
10: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
24: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dit is Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken.
8: op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
4: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Bekenhem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
8: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
4: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Tineke van Hellemees.
9: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Frank Dierkens.
12: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
24: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldhof.
16: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
24: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in Zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
27: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaren dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
28: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
29: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee.
8: Schepen voor Toerisme Nico Geldhof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
16: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité en ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
8: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijzen, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
16: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijzen is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
2: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vestersplein?
16: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery Dock. En dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vestersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
2: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
16: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.

0: Noordzee regionieuws.
1: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
3: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
4: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Mark Azier, Mario Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
8: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn, wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
7: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
8: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
7: John Crombé, bedankt voor de duiding.
0: Regionieuws.
1: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
8: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel, en dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was, blijft er nog de restbedragen over. Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is, dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden, maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
1: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnival of Life of met James Ensor. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
10: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
11: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
12: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale

0: het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
4: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest, begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
3: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
4: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regiment orkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
3: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
4: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
3: Wanneer vindt het plaats?
4: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20:00. En op 4 oktober om 13:30.
3: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
4: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
3: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
4: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
6: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
5: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
8: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
10: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado.

0: Wat is het?
1: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
2: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
1: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
2: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
1: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
2: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
1: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
2: Waar is het restaurant gevestigd?
1: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende, Christinastraat 45.
2: En jullie openen?
1: Half juli is de bedoeling om te openen. En vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
2: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De drie kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
5: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja, in Tastaan zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
2: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
5: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe Maatjes.
2: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
5: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nou een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
2: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
5: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
0: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Hij is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
7: Ja, het is schoon. Ik ken een mentale erectie. Dat is een cadeau. Je moet altijd content zijn met een cadeautje.
8: In ons actieplan beginnen we nu met een dertigtal. Dat zijn diegenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
4: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar drie mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
9: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
4: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Glendon Groot, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende. Dat wordt een bijzonder feest.
10: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar. Dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
2: Wat is het concept?
10: Het concept is eigenlijk heel simpel. Gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, hoeteusje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
2: Waar vindt het plaats?
10: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden. Allee, zoals 3 jaar al.
2: Wat staat daar te gebeuren?
10: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een rood programma. Onder andere met Carl St. Gaalses. Hjaska die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen digesteren en een goed thuisje drinken.
2: Aan welke prijs?
10: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan 3 euro. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dat gaan normaal gezien wel die prijs blijven.
2: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
10: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat we ze iets goedkoper kunnen inkopen.
2: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
10: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
2: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
10: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
2: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
10: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
0: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
13: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
14: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groot opgericht en nu is Glenda Groot die verder doet, samen met hun comité en ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
4: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasieën van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op het Theater aan Zee is zijn eigenlijk live interviews.
16: Wel, het is zo dat het volledige traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
17: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld worden.
18: Ze komt naar Oostende van kan je iets maken voor haar en ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt, marsepein ook met chocolade erbij omdat we toch Belgen zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Hoorn?
20: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Bekegem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
2: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
20: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
3: Nieuws en info aan de kust.
19: Radio
3: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Stefan Tange.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
21: Ik ben Rudy de Meijer.
22: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
2: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
14: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
2: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijze, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
14: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijze is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet, volgend jaar om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
2: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
14: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery-dok en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
2: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
14: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
3: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
9: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
4: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een timmerkring.
24: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart. Hè.
25: En dat is door het hoofdstuk in je leven dat je afsluit ook. Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem. Persoonlijk met hem ook een paar keer samen zitten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
5: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. We leven maar eindelijk, dus we moeten er 100%, bijkant 200% voor in gaan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
14: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
4: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
7: Ik ben Timmy van Assen.
8: Hello, I'm Dario Durja.
10: Ik ben Frank Jonbloed.
21: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
19: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
26: Dit is over het algemeen de 14e keer. Dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest. Begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
0: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
26: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
0: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
26: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
0: Wanneer vindt het plaats?
26: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20:00. En op 4 oktober om 13:30.
0: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
26: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
0: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
26: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
19: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De drie kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
19: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
7: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag je er vanavond voor een Anno Disco Voila. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt 9 euro. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodrome in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Egypte. Die start om 9 uur. De inkom bedraagt 5 euro. En morgen is er een muzikale middag in het restaurant Binnie's in de Vlaanderenstraat in Oostende. Daarbij is er een driehangenmenu, gevolgd door een muzikale middag. Met optredens van Kurt Krabbe, Shancy en Jo Valli. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nou, fijne dag.
3: Radio Noordzee.
19: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
0: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
11: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
0: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
11: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
0: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
11: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
0: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
11: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
0: Waar is het restaurant gevestigd?
11: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende. Christinastraat 45.
0: En jullie openen?
11: Half juli is de bedoeling om te openen. En vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
0: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZ2 legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometer gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
15: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spel.
16: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
17: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
4: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar drie mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
1: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel, en dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was, blijft er nog de restbedragen over. Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is, dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden, maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
4: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
2: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja, in Tastaan zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
0: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
2: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe Maatjes.
0: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
2: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nou een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
0: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
2: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
0: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
12: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
20: Ik ben Dimitri Vierstraete van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
4: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
14: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groot opgericht en nu is Glenda Groot die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
4: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briek Vrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Allereerst bijvoorbeeld liedjes in verband met de geschiedenis van Oostende. Vervolgens alles in verband met de zee en de scheepvaart, de visserij.
26: Wel, ik ben een grote schietschijf geworden, maar ik zou zeggen met het stadsbestuur, het volledige stadsbestuur, stonden wij achter het project om een nieuwe vistrap te bouwen.
5: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk voor iedereen op de terreinen naast het Staffelsluiscentrum.
6: Ja, in Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Brene is Oostende niet, wij zijn niet zo groot, maar wie weet in de toekomst met de nieuwe legislatuur dat er daar misschien wel ruimte voor is.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
4: Vandaag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. We krijgen aan zee maxima van 18 graden. Verder landinwaarts stijgt het kwik naar 21 graden. In de loop van de dag draait de wind naar het noorden. Vanaf morgen wordt het zonnig en warm met maxima boven de 20 graden.
19: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Glenda Groot, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende. Dat wordt een bijzonder feest.
17: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar. Dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
0: Wat is het concept?
17: Het concept is eigenlijk heel simpel. Gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, goed thuisje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
0: Waar vindt het plaats?
17: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden. Allee, zoals 3 jaar al.
0: Wat staat daar te gebeuren?
17: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een groot programma. Onder andere met Carl St. Kalsis. HSK die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed huisje drinken.
0: Aan welke prijs?
17: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan 3 euro. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dat gaan normaal zien wel die prijs blijven.
0: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
17: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat we ze iets goedkoper kunnen inkopen.
0: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
17: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
0: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
17: Well, sowieso met de grotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook de samenwerking ook met Nederland. Hè.
0: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
17: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
0: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
22: Ik ben Kirby Hallemees.
23: Ik ben Gaël Bouzin.
8: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Hoorn?
2: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Bekenhem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
0: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
2: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar drie mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
2: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
1: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens één werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
4: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
5: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
6: Dus de oude paviljoenen van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
7: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt en we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
10: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
11: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groot opgericht en nu is Glenda Groot die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
10: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijze, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
11: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostende is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
10: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
11: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery-dok en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
10: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
11: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.

0: RTC Regionieuws.
1: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
2: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dangro opgericht en nu is Glenn Dangro die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
1: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
4: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
6: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
9: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
8: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
9: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje. We gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen.
10: Hè. John Crombé, bedankt voor de duiding.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
11: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag je er vanavond voor een Anno Disco Walla. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodrome in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Egypte. Die start om 9 uur. De inkom bedraagt €5. En morgen is er een muzikale middag in het restaurant Benny's in de Vlaanderenstraat in Oostende. Daarbij is er een driehangenmenu, gevolgd door een muzikale middag. Met optredens van Kurt Krabbe, Shancy en Jo Valli. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nou, een fijne dag.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
12: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest. Begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
8: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
12: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
8: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
12: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
8: Wanneer vindt het plaats?
12: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13.30 uur en om 20 uur. En op 4 oktober om 13.30 uur.

0: nacht en we bieden van alles aan. We bieden muziek aan, we hebben straattheater, we hebben wandelingen in de wijk en ook heel wat animatie op het Pauluspleintje.
1: Maar totdat er eigenlijk echt een goede structurele oplossing is van het probleem zelf, wordt het gebouw gesloten en gaan we het niet meer gebruiken. Niet als ontmoetingscentrum en ook niet voor de buitenschoolse kinderopvang, want veiligheid gaat voor alles.
2: Maar ik zeg vooral, storm kan heel erg gevaarlijk zijn en dan hebben we maar beslist door het slechte weer om de omstandigheden in acht te nemen en de drie activiteiten af te gelasten. Want ik wil geen tweede pukkelpop situatie in mijn gemeente.
3: Dan ben ik een hele, hele trouwe bezoeker geweest van de Paulusfeesten. Jaren aan een stuk, vooral in mijn jongerentijd. Waar ik bijna dag en nacht op de Paulusfeesten te vinden was.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
5: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar drie mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
6: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
5: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
9: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
8: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
9: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
8: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
9: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
8: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
9: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
8: Waar is het restaurant gevestigd?
9: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende, Christinastraat 45.
8: En jullie openen?
9: Half juli is de bedoeling om te openen. En vanaf

0: kan er gereserveerd worden.
1: Stijn de Schacht van Tat en Mado, veel succes.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Glenn Dangro.
4: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Antrie de Maree.
6: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldhof.
8: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dangro opgericht en nu is Glenn Dangro die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
7: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dus op voorhand werd bepaald van, kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
4: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
10: We hebben nu eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Alofbeulstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
11: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
7: Vandaag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. We krijgen aan zee maxima van 18 graden. Verder landinwaarts stijgt het kwik naar 21 graden. In de loop van de dag draait de wind naar het noorden. Vanaf morgen wordt het zonnig en warm met maxima boven de 20 graden.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
12: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
6: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja, in Tastaan zeggen we zijn allemaal mouten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
12: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
6: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe Maatjes.
12: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
6: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nog een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
12: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
6: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
1: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor, Inspired by Light, zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De drie kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Eddy Grison.
13: Ik ben Dina Batti.
14: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
15: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
16: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Glendon Groot, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende. Dat wordt een bijzonder feest.
17: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar. Dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
12: Wat is het concept?
17: Het concept is eigenlijk heel simpel. Gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie. Maar het is ook lekker eten, goed thuisje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
12: Waar vindt het plaats?
17: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden. Allee, zoals 3 jaar al.
12: Wat staat daar te gebeuren?
17: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een groot programma. Onder andere met Carl St. Kalsis. HSK die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen digesteren en een goed huisje drinken.
12: Aan welke prijs?
17: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan 3 euro. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dat gaan normaal zien wel die prijs blijven.
12: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
17: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
12: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
17: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
12: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
17: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
12: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
17: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
12: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
18: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel, en dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was, blijft er nog de restbedragen over. Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is, dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden, maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
7: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden en we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
13: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen een keer moest iets spelen, ja, zo is dat gekomen. Ay, doe jij dat goed?
19: Ja, we hebben wat extra groepen omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren, dus dat is tot gegroeid en ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
20: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuw bouw.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
16: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerken. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
2: Dit is Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
21: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Bekenhem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
12: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
21: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.

0: Noordzee regionieuws.
1: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
2: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenn Dan Groo die verder doet, samen met hun comité en ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
1: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
4: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
6: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Schepen voor toerisme Nico Geldhof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
2: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenn Dan Groo die verder doet, samen met hun comité en ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
8: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijzen, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
2: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijzen is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
8: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vissersplein?
2: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
8: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
2: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
0: En info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor, Inspired by Light, zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
9: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag je er vanavond voor een Anno Disco Walla. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodroom in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Egypte. Die start om 9 uur. De inkom bedraagt €5. En morgen is er een muzikale middag in het restaurant Benny's in de Vlaanderenstraat in Oostende. Daarbij is er een driehangenmenu, gevolgd door een muzikale middag. Met optredens van Kurt Krabbe, Shancy en Jo Valli. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nou, een fijne dag.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombé, hoe evalueert u dat?
10: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn, wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
8: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
10: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan. Daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje. We gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
7: John Crombé, bedankt voor de duiding.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
12: Oostende omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons rood concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de kronschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
13: De Kurszaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
14: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
10: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
1: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
15: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest, begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
8: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
15: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
8: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
15: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
8: Wanneer vindt het plaats?
15: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20:00. En op 4 oktober om 13:30.
8: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
15: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen zijn variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
8: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
15: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben George Keters.
17: Ik ben Caroline de Vriend.
18: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldhof.
2: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
1: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
20: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
21: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor. Fort Napoleon, ik ken het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. We krijgen aan zee maxima van 18 graden. Verder landinwaarts stijgt het kwik naar 21 graden. In de loop van de dag draait de wind naar het noorden. Vanaf morgen wordt het zonnig en warm, met maxima boven de 20 graden.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
8: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
22: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek die daar heel vaak gebruikt wordt.
8: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
22: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En ik kijk er wel naar uit.
8: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
22: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
8: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
22: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
8: Waar is het restaurant gevestigd?
22: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende, Christinastraat 45.
8: En jullie openen?
22: Half juli is de bedoeling om te openen en vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
8: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
5: Ik ben Haris Brataneus.
23: Ik ben Christopher Meijer.
24: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
25: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja, in Tastaan zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
8: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
25: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe Maatjes.
8: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
25: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nou een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
8: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
25: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
1: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
26: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
1: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Birna Rondelee.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
5: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
28: Er staat 1 in het Feest en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en 1 in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk ja, weersbestendig wel moet zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
29: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de Zeedijk van Middelkerken. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Glenda Groot, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende, dat wordt een bijzonder feest.
9: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar, dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
8: Wat is het concept?
9: Het concept is eigenlijk heel simpel, gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook, als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, goed thuisje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
8: Waar vindt het plaats?
9: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden, zoals 3 jaar al.
8: Wat staat daar te gebeuren?
9: Goh, tal van optredens alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een groot programma. Onder andere met Carl St. Kalsis. HSK die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed huisje drinken.
8: Aan welke prijs?
9: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dat gaan normaal gezien wel die prijs blijven.
8: Die samenwerking met Nederland is belangrijk.
9: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat we ze iets goedkoper kunnen inkopen.
8: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
9: Altijd. We hebben in tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
8: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
9: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
8: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
9: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
10: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.
11: Nieuws en info, Radio Noordzee.
12: Noordzee Regionieuws.
13: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
2: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dangro opgericht en nu is Glenda Groot die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
13: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
16: Ik ben Kirby Hallemees.
17: Ik ben Gaël Bouzin.
18: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
14: Dit is Radio Noordzee.
29: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg en Echtegem gaan samenwerken voor een infomoment voor openbare werken op beide grondgebieden. Over welke werken gaat het, burgemeester Romina van Horen?
19: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerke en Bekegem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen en eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners en dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
8: Wanneer zouden die werken op beide grondgebieden starten?
19: Wel, volgens de timing die wij tot nu toe konden doorkrijgen, zal dat in de loop van 2027 zijn. Dus we hopen daar snel realisaties te kunnen boeken.
29: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
13: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De drie kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
14: Noordzee, dagklapper.
20: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag je er vanavond voor een Anno Disco Voila. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt 9 euro. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodroom in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Egypte. Die start om 9 uur. De inkom bedraagt 5 euro. En morgen is er een muzikale middag in het restaurant Benny's in de Vlaanderenstraat in Oostende. Daarbij is er een driehangenmenu, gevolgd door een muzikale middag. Met optredens van Kurt Krabbe, Shancy en Jo Valli. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nou, fijne dag.
29: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Radio Noordzee. Noordzee.
8: Schepen voor toerisme Nico Geldof, binnenkort het Maatjesfestival. Dat is ook een soort traditie in Oostende?
2: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar.
8: Ze doen het elk jaar midden juni, maar ze zijn nog bij Oostendijze, nog bij Oostende voor anker. Ja, het is een beetje een soort maritiem historisch visserij-evenement, maar ze horen nergens bij.
2: Ze horen overal bij. Het enige punt is bij de maatjes dat een bepaalde datum is wanneer dat de eerste maatjes aankomen. En dat moet ook die datum zijn, anders hebben alle andere steden de primeur. Dus dat valt meestal rond 15 juni. Ons gegeven is dat Oostendijze is eind juni, Oostende voor Anker is eind mei. Dus ze vallen inderdaad letterlijk en figuurlijk ertussen. Dat betekent niet dat de samenwerking er niet is. Wij zijn nu aan het kijken om dit jaar, en is het dit jaar niet volgend jaar, om restaurants erbij te betrekken die zelf een gerecht aanbieden met maatjes. We hebben nu een leuke, unieke samenwerking met het Nederlandse Visbureau, die 40 jaar bestaat. Maatjescomité bestaat 50 jaar. Samenwerking is altijd beter en daar zijn we goed aan de slag aan het gaan om ervoor te zorgen dat het nog beter kan.
8: Ze krijgen dan een mooie plaats op het Vestersplein?
2: Ja, de aankomst is hier in het Montgomery-dok. En dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vestersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
8: Doet de stad Oostende nog iets extra voor hun 50-jarig bestaan?
2: Ja, het is zo dat ze een erkenning krijgen uiteraard. Ze worden ontvangen de vrijdag op het stadhuis zelf. En het Maatjescomité en eigenlijk het Nederland Visbureau doet ook iets voor stad Oostende. Want zij zullen de maatjes verzorgen de week erop. En hebben ze samenwerking met dienstprotocol en de marine als we op 24 juni de doop doen van het schip de Oostende hier in Oostende.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship strook.
15: Ja, die mensen missen we echt, omdat dat echt een FFO-groep, een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn, we hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
7: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jackie Maas en dan nog een 70-tal in Westergouw, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
16: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
26: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
16: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Dit is Radio Noordzee.
8: Een aantal maanden geleden heeft de stad maatregelen genomen om pleintjes en parken te sweepen en te kijken wat er allemaal gebeurt. We zijn nu zoveel maanden verder. Burgemeester John Crombie, hoe evalueert u dat?
26: Eigenlijk redelijk positief en op verschillende manieren. We hebben als eerste de extra hondenteams ingezet die vooral op zoek gingen naar verborgen drugs en drugdealers. Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt. We hebben op een aantal pleinen waar dat er veel jeugd is, zien we dat er ook een paar fenomenen zijn die we ook met meer aandacht willen aanpakken. Kleine groepen jongeren die eigenlijk de sfeer verzieken voor andere mensen, ofwel op de plek zelf of er rond. Hè. En daar hebben we stilaan meer inzet van camera's, maar ook de organisaties die bezig zijn met jeugdwerk, zoals Arctos, die veel meer aanwezig zijn. Wijkpolitie die er meer op inzet. Dus we willen ook daar een beter beeld van krijgen als kleine groepen het te bond maken op een manier dat niet meer aangenaam en leefbaar is voor de rest van de buurt en de andere jongeren gaan we daar harder op ingaan.
8: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
26: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
10: John Crombie, bedankt voor de duiding.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
5: Ik ben Kirby Hallemees.
21: Ik ben Gaël Bouzin.
22: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
23: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
2: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dangro opgericht en nu is Glenn Dangro die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery-dok en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
23: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmede

0: regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
3: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
4: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
5: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren lik van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Dat was hilariteit alom.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vandaag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. We krijgen aan zee maxima van 18 graden. Verder landinwaarts stijgt het kwik naar 21 graden. In de loop van de dag draait de wind naar het noorden. Vanaf morgen wordt het zonnig en warm, met maxima boven de 20 graden.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort de internationale Taptoe in de Cortec Dome. We praten erover met Chris de Wilde van de organisatie. Chris, de hoeveelste keer vindt die Taptoe al plaats?
8: Dit is over het algemeen de 14e keer dat die plaatsvindt. We zijn al naar verschillende steden geweest, begonnen in Antwerpen, dan Lommel en dan hebben we sinds 2015 ook Oostende.
7: Wat mogen de mensen verwachten op zo'n avond of middag in de Cortec Dome?
8: Zoals gewoonlijk heel veel verschillende bands, internationale bands. Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
7: Er zijn ook een aantal speciale acts waardoor dat het eigenlijk een hele show wordt.
8: Inderdaad, we hebben dit jaar Wolk, de luchtacrobaten. We hadden die al een keer in Lommel gezien en we hebben hen uitgenodigd om nu ook hun show in Oostende te komen brengen.
7: Wanneer vindt het plaats?
8: Het vindt plaats op 3 oktober, dan hebben we een show om 13:30 en om 20:00. En op 4 oktober om 13:30.
7: Waar kunnen de mensen tickets halen en wat kosten die?
8: De tickets kan u bestellen op www.taptoebelgie.be/tickets. En de prijzen variëren tussen €40 en €55. Op zaterdagavond hebben we ook een VIP-avond. Dat is met een 3-gangen diner en dat kost €150.
7: Mensen moeten wel snel reserveren, want die tickets die gaan snel de deur uit.
8: Dat klopt. Categorie 1 is bijna voor alle voorstellingen uitverkocht.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt €34 miljoen geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
10: Ik ben Patrick de Vit.
11: Ik ben Philippe Monseweijer.
12: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Stijn de Schacht, u bent Oostendenaar. U start met een nieuw restaurant, Tatemado. Wat is het?
13: Tatemado wordt een Mexicaans restaurant in de Christinastraat in Oostende. Tatemado betekent geroosterd en het vuur gelegd. Is afgeleid van een Mexicaans woord. En is een kooktechniek

0: die daar heel vaak gebruikt wordt.
1: Je hebt heel wat ervaring in de horeca bij heel wat bekende chefs. En nu zet je de stap voor een eigen restaurant.
0: Klopt. Het wordt tijd om mijn ideeën en mijn visie op gastronomie in de praktijk te brengen. Niet onder de vleugels van iemand anders, maar even zelf. En kijk er wel naar uit.
1: Een Mexicaans restaurant, dat is niet evident.
0: Dat is voor sommige mensen niet evident, maar voor mij wel. Als je mij een beetje kent, als je weet waar ik vandaan kom en mijn passies kent, dan weet je dat ik al heel lang bezig ben met Mexicaanse gastronomie. Ik heb ervaring met de Mexicaanse keuken, heb stage gedaan in restaurants in Mexico. Ik importeerde vroeger Mexicaanse voeding en ik ben expert op het vlak van agave spirits. Dus dan is het wel logisch, als je dat allemaal weet, dat het een Mexicaans restaurant wordt.
1: Niet iedereen kent natuurlijk die Mexicaanse keuken even goed, maar je wil de mensen eigenlijk meenemen met een degustatiemenu.
0: Klopt, ik denk dat een degustatiemenu een hele mooie gelegenheid is om een beetje een portfolio te tonen van wat de Mexicaanse keuken is, om mensen letterlijk te laten proeven van de diversiteit van de Mexicaanse keuken. Het is een heel groot land, het is een land de grootte van Mexico en een Zweed kan ook geen Grieks slaatje maken, net zoals dat de albondigas in Spanje niet hetzelfde zijn als Zweedse balletjes. Dus dat probeer ik dan ook in het degustatiemenu te verwerken, dat de keuken van Veracruz niet hetzelfde is als Oaxaca en ook heel veel verschil toont met de keuken van Baja California. En al die verschillende invloeden uit de Verenigde Staten van Mexico, die wil ik dan ook op het bord serveren hier in Oostende.
1: Waar is het restaurant gevestigd?
0: Het restaurant is gevestigd in de Christinastraat in Oostende. Christinastraat 45.
1: En jullie openen?
0: Half juli is de bedoeling om te openen. En vanaf 1 juni kan er gereserveerd worden.
1: Stijn de Schacht van Tatemado, veel succes.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar drie mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
5: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel, en dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was, blijft er nog de restbedragen over. Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is, dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden, maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
4: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vaiamundo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan. En waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
7: Eerste keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt. En dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
8: Natuurlijk, ja, de OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Wendy van Wanten, u bent opnieuw meter van het Maatjesfestival.
10: Ja, dat klopt. Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja, in het Oostende zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
1: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
10: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe Maatjes.
1: Het Maatjesfestival is 4 dagen lang. Komt u dan ook tijdens dat festival nog eens langs?
10: Ja, dat gebeurt tijdens het festival ook. Dat ik nog een keer kom een maatje proeven, natuurlijk. Maar ik ben er altijd toch wel bij de opening.
1: Wat vindt u het beste maatjesrecept? Hoe degusteer je best een maatje? Is dat puur of met een drankje of met een extra gerechtje?
10: Well, meestal gaat dat toch gepaard met een beetje ajuintjes vooral toch. En ja, een glaasje champagne. Dat is toch mijn start altijd bij het Maatjesfestival.
9: Bedankt voor het gesprek, Wendy van Wanten.
3: Nieuws en info aan de kust.
11: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
4: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
12: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht. En nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock. En dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
4: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Charlotte Verkeijn.
14: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
15: Ik ben Danik Menne.
16: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
17: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Glenda Groo, binnenkort de Maatjeshappening in Oostende. Dat wordt een bijzonder feest.
15: Inderdaad, dit jaar bestaan we 50 jaar. Dus dan eigenlijk de Maatjes vieren in Oostende.
1: Wat is het concept?
15: Het concept is eigenlijk heel simpel. Gewoon een echt volksfeest van maken. Dus dat is al een traditie ook. Als de eerste maatjes binnenkomen, zien de mensen dat ook als begin van de zomer. En dat is natuurlijk een traditie, maar het is ook lekker eten, een goed thuisje erbij. Dus het concept eigenlijk van een echt volksfeest.
1: Waar vindt het plaats?
15: Op het Visplein, zoals 3 jaar geleden. Alleen zoals 3 jaar al.
1: Wat staat daar te gebeuren?
15: Goh, touw van optreden ze alvast. We hebben ook dit jaar een uitgebreid programma en een rood programma. Onder andere met Kals en Kalsis. HSK die komt spelen. Dus ook allerhande artiesten en randanimatie. En natuurlijk ook de mensen kunnen ook de eerste maatje daar komen proeven, komen degusteren en een goed thuisje drinken.
1: Aan welke prijs?
15: Dat moeten we nog zien. Vorig jaar hebben ze verkocht aan €3. Dus ik denk dat we er niet boven gaan, sowieso niet. Dus dat gaan normaal gezien wel die prijs blijven.
1: Die samenwerking met Nederland is belangrijk?
15: Dat is heel belangrijk. Is dat vooral omdat we ook internationaal dan kenbaar zijn. Oostende wordt daar ook vernoemd in de persartikels. En ook, ook naar de maatjes toe hebben we dit jaar een goed deal gesloten met Nederland. Dat ze iets goedkoper kunnen inkopen.
1: Dus. Voor u is het wel belangrijk om de eerste te zijn met die maatjes?
15: Altijd. We hebben een tijd veel concurrentie gehad van Antwerpen, Leuven, Blankenbergen, die altijd wel de eerste zijn. Nu, wij doen dat 50 jaar. Wij zijn en wij blijven de eerste. We zijn ook Haringhoofdstad van België geworden vorig jaar. Dus allee, dat is een titel dat je ook niet meer kan afnemen. Hè.
1: Hoe wordt die 50 jaar dit jaar anders nog gevierd?
15: Well, sowieso met de rotere optredens vleken bij andere jaren. We hebben ook een ontvangst op het stadhuis. Dat is vrijdag 19 juni. En dan ook ja, de samenwerking ook met Nederland. Hè.
1: Jullie willen hier nog jaren mee doorgaan?
15: Ja, sowieso. Zolang dat de gezondheid het toelaat, gaan we daar sowieso jaren mee door.
1: Bedankt voor het gesprek, Glenn Dangro.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
2: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag je er vanavond voor een Anno Disco Walla. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodroom in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Egypte. Die start om 9 uur. De inkom bedraagt €5. En morgen is er een muzikale middag in het restaurant Benny's in de Vlaanderenstraat in Oostende. Daarbij is er een 3-hangen-menu, gevolgd door een muzikale middag. Met optredens van Kurt Krabbe, Shancy en Jo Valli. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nou, een fijne dag.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Karen Rappé, u bent marienbioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht, laten jullie nu verder leven?
4: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitten hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
3: Tot welk publiek richt zich dat?
4: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
3: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
4: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
3: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
4: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Op Bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige Hangar 1 en Hangar Damhoer.
6: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
7: Cultbis is eigenlijk een nieuw netwerk die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
8: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel, en dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was, blijft er nog de restbedragen over. Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is, dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden, maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
1: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombie, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
8: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
8: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
3: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
8: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
11: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
12: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
13: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
14: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht. En nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock. En dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
1: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
16: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de insource.
17: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee, het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. We krijgen aan zee maxima van 18 graden. Verder landinwaarts stijgt het kwik naar 21 graden. In de loop van de dag draait de wind naar het noorden. Vanaf morgen wordt het zonnig en warm met maxima boven de 20 graden.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
18: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld, dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna, na die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
3: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
18: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
3: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
18: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de vier elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
3: Te bewonderen op de Luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
19: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
21: Ik ben Kirby Hallemees.
22: Ik ben Gaël Bouzin.
23: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
17: Wel, de laatste stand van zaken, ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een zevental weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
19: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Noordzee Regio Nieuws.
1: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar drie mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
8: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
1: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Birna Rondelee.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
4: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
21: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
22: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Traalmakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren, geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10. Dit is Radio Noordzee.
19: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
18: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Hoevestite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
3: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
18: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Het zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaren zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
3: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
18: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
5: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
19: Regionieuws.
6: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
14: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
6: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Willy Sommers.
18: Ik ben Romina van Horen.
10: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
24: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
25: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
3: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
25: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Hè. Die zeven plaatsen die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
19: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio
19: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor, Inspired by Light, zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De drie kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee dagklapper.
1: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag je er vanavond voor een Anno Disco Walla. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodrome in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Egypte. Die start om 9 uur. De inkom bedraagt €5. En morgen is er een muzikale middag in restaurant Benny's in de Vlaanderenstraat in Oostende. Daarbij is er een driehangen menu, gevolgd door een muzikale middag. Met optredens van Kurt Krabbe, Shancy en Jo Valli. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nou, een fijne dag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
4: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
3: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
4: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
4: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
3: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
4: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
3: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
4: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
3: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
4: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
3: Wat betekent dat concreet dan?
4: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
3: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
4: Mensen kunnen inschrijven via de website oostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
3: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkeren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is de bedoeling om in Mariakerke 1 of 2 TikTok booths te zetten. Dat zijn kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
6: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
7: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duur de 500 dagen gemaakt.
8: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij we eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
9: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
11: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel, en dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was, blijft er nog de restbedragen over. Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is, dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden, maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
10: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Berna Rondelet.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Karen Rappé, u bent marienbioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht laten jullie nu verder leven.
12: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitten hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
3: Tot welk publiek richt zich dat?
12: Wel, de reeks zelf is gericht op ketnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
3: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
12: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
3: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
12: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Ketnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
14: Ik ben Timmy van Assen.
15: Hello, I'm Dario Durja.
16: Ik ben Frank Jonbloed.
17: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
10: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
18: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dagro opgericht en nu is Glenda Groot die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
10: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende, de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
15: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
16: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
19: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of drie, denk ik, twee of drie van Brel gezongen. Hè?
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
10: Vandaag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. We krijgen aan zee maxima van 18 graden. Verder landinwaarts stijgt het kwik naar 21 graden. In de loop van de dag draait de wind naar het noorden. Vanaf morgen wordt het zonnig en warm, met maxima boven de 20 graden.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
11: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
11: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
3: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
11: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De drie kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
21: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
22: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Mark Azier, Marja Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Als de Griezen, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
24: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld. Dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna naar die reiniging hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
3: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers eigenlijk voor een korte periode.
24: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
3: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
24: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de 4 elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat 1 grote vlek, zou je kunnen zeggen.
3: Te bewonderen op de luifel van het kustzaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende.

0: ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was, blijft er nog de restbedragen over. Dat is nog een paar miljoen wat dat er discussie over is, dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
1: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
4: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
5: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zo'n verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
6: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerken. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste. Zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10 over 11 en 10 over 7.
8: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
10: Wel, de laatste stand van zaken, ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een zevental weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
11: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
1: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldhof.
12: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
1: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzet.

0: knelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
3: Ik ben Timmy van Assen.
4: Hello, I'm Dario Durda.
5: Ik ben Frank Jonbloed.
6: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
9: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oefensite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
8: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
9: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
8: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
9: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken. En dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
10: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee, dagklapper.
11: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag je er vanavond voor een Anno Disco Voila. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt 9 euro. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodrome in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Egypte. Die start om 9 uur. De inkom bedraagt €5. En morgen is er een muzikale middag in het restaurant Benny's in de Vlaanderenstraat in Oostende. Daarbij is er een driehangenmenu, gevolgd door een muzikale middag. Met optredens van Kurt Krabbe, Shancy en Jo Valli. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Nou, fijne dag.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken Siberen Tailleu. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
3: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
8: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
3: Ja, de doorverwijzing naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
13: Ja, er staat in Bredene heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Bredene.
14: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
15: Maar natuurlijk zullen wij tijdens het hele traject en project onze Bredenaars betrekken. De kinderen in de scholen, de Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
16: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel, en dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was, blijft er nog de restbedragen over. Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is, dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden, maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
0: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonkere, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
17: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
8: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
17: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
8: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
17: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
8: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
17: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
8: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
17: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
8: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
17: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
8: Wat betekent dat concreet dan?
17: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
8: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
17: Mensen kunnen inschrijven via de website oostendnightruns.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
10: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkheren.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
19: Ik ben Kirby Hallemees.
20: Ik ben Gaël Bouzin.
21: Ik ben Roger Jonkheren Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldhof.
22: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
0: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
24: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
23: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
25: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren lek van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Hè. Dat was hilariteit alom. Hè.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vandaag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. We krijgen aan zee maxima van 18 graden. Verder landinwaarts stijgt het kwik naar 21 graden. In de loop van de dag draait de wind naar het noorden. Vanaf morgen wordt het zonnig en warm met maxima boven de 20 graden.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Karen Rappé, u bent marienbiologe van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht laten jullie nu verder leven.
2: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zits in hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
8: Tot welk publiek richt zich dat?
2: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
8: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
2: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst en we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen en om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
8: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
2: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
4: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
0: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor, Inspired by Light, zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
6: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
19: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
20: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende en die heet Oostende.
26: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
8: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
26: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
8: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
26: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
1: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio
4: Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
0: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
26: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel, en dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was, blijft er nog de restbedragen over. Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is, dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden, maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
0: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de ganse zomer zullen te zien zijn.
9: Het is weer meeuwentijd. Het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan vliegen.
11: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
12: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerken. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurzaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
14: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld. Dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna, na die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
8: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
14: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
8: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
14: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de 4 elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat 1 grote vlek, zou je kunnen zeggen.
8: Te bewonderen op de luifel van het kustzaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
2: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
1: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
4: Ik ben Stefan Tange.
5: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
6: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
7: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
10: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een 7-tal weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
11: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
12: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze daglapper. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag je er vanavond voor een Anno Disco Voila. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodroom in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Egypte. Die start om 9:00. De inkom bedraagt €5. En morgen is er een muzikale middag in het restaurant Benny's in de Vlaanderenstraat in Oostende. Daarbij is er een 3-hangen-menu, gevolgd door een muzikale middag. Met optredens van Kurt Krabbe, Shancy en Jo Valli. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nou, fijne dag.
4: Dit is Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
14: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oefensite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
9: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
14: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaren zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
9: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
14: Ja, en dat doet eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen en ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
15: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
17: Ik heb daarvan de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
18: Ja, dat is een hartelijke oproep om muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
19: We hebben 65 mensen in dienst momenteel die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
20: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel, en dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was, blijft er nog de restbedragen over. Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is, dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden, maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
1: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op schepen voor sociale zaken Siberen Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
2: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lagen. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
9: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
2: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Hè. Die 7 plaatsen die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Natasja Waldman.
23: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
24: Ik ben Jook Doodlewoman.
25: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
1: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
26: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
1: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Oostende heeft op culinair vlak zeer veel te bieden. En wij vonden heel wat menukaarten die een mooie reflectie van de stad Oostende culinair kunnen brengen.
27: Ja, je zou denken, je is veel over de wereld weg. Het is iemand die graag globetrot, maar nee, ik ben graag thuis. Ik ben echt iemand die graag is een atleetje in Bredene. Ik ben daar op mijn gemak. Ik kan buiten komen, de mensen zien, ik zit dicht aan het strand.
28: Dan komt 2024 en dan ga ik ervan uit dat we toch zullen opnieuw deelnemen aan de verkiezingen als uitredend burgemeester en kandidaat-burgemeester. Omdat ik denk dat een tweede legislatuur nodig is om het werk af te maken.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. We krijgen aan zee maxima van 18 graden. Verder landinwaarts stijgt het kwik naar 21 graden. In de loop van de dag draait de wind naar het noorden. Vanaf morgen wordt het zonnig en warm met maxima boven de 20 graden.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende Ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
29: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. En met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
9: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
29: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
9: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
29: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
9: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
29: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
9: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
29: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
9: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
29: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
9: Wat betekent dat concreet dan?
29: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
9: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
29: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightruns.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
15: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkheren.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Noordzee regionieuws.
1: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De drie kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
3: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
4: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
21: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Karen Rappé, u bent marinebioloog van het Vlaams Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht laten jullie nu verder leven.
5: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zits in hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
9: Tot welk publiek richt zich dat?
5: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar, maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
9: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
5: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk, maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst en we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen en om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
9: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
5: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Ketnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Noordzee Regionieuws.
1: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar drie mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
20: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
1: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
28: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken aan zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
6: We staan hier aan het Kursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd. Waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
7: We kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
10: De stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar. En de andere vier harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de Zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten 45 euro. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten 45 euro. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kursaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10 over 11 en 10 over 7.
21: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombie, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
20: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
9: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
20: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
9: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
20: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
21: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
26: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Roo opgericht en nu is Glenda Roo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
2: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
13: Ik ben Lut van de Kastelen.
14: Ik ben Patrick Jansen.
17: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Els de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
18: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, de 4 elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld, dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna naar die

0: waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
1: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
0: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de vier elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
1: Te bewonderen op de luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor, Inspired by Light, zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De drie kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
6: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze daglapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag je er vanavond voor een Anno Discu Walla. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodroom in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Egypte. Die start om 9 uur. De inkom bedraagt €5. En morgen is er een muzikale middag in het restaurant Benny's in de Vlaanderenstraat in Oostende. Daarbij is er een driehangenmenu, gevolgd door een muzikale middag, met optredens van Kurt Krabbe, Shancy en Jo Valli. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nou, een fijne dag.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
8: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een zevental weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo kou, gure wind.
10: In het co-center komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
11: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
12: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting doen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter.

0: staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
1: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
0: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
5: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oeverseethe, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
4: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
5: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
4: Een jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
5: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
6: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Eddy Grison.
9: Ik ben Nina Batti.
10: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
11: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
12: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dangro opgericht en nu is Glenn Dangro die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
0: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelplaatsen. hoogtepunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze twee Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
8: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
9: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vandaag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. We krijgen aan zee maxima van 18 graden. Verder landinwaarts stijgt het kwik naar 21 graden. In de loop van de dag draait de wind naar het noorden. Vanaf morgen wordt het zonnig en warm met maxima boven de 20 graden.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken Siberen Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
13: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lagen. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
4: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
13: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
15: Ik ben Maaike van I.
16: Hallo, ik ben Louise Carton.
17: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonker, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
18: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
4: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
18: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
4: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
18: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
4: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
18: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
4: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
18: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
4: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
18: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
4: Wat betekent dat concreet dan?
18: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
4: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
18: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
6: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkheren.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regionieuws.
0: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
1: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
0: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: We gaan Oostende Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
15: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
19: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod hebben.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de Zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op
6: maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Karen Rappé, u bent marienbiologe van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht, laten jullie nu verder leven?
20: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitten hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
4: Tot welk publiek richt zich dat?
20: Wel, de reeks zelf is gericht op ketnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
4: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
20: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
4: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
20: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Ketnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
3: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
12: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
0: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Natasja Waldman.
22: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
23: Ik ben Joke Doodlewoman.
24: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende en die heet Oostende.
1: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
4: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
1: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
4: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
1: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor, Inspired by Light, zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Noordzee, dagklapper.
3: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag je er vanavond voor een Anno Disco Voila. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodrome in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Egypte. Die start om 9 uur. De inkom bedraagt €5. En morgen is er een muzikale middag in het restaurant Benny's in de Vlaanderenstraat in Oostende. Daarbij is er een 3-hangen-menu, gevolgd door een muzikale middag. Met optredens van Kurt Krabbe, Shancy en Jo Valli. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Nou, een fijne dag.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
6: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld, dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna, naar die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
5: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de stijgers, eigenlijk voor een korte periode.
6: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
5: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
6: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de 4 elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat 1 grote vlek, zou je kunnen zeggen.
5: Te bewonderen op de Luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: De smulgeit, genoeg garnalen erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
8: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten, dus dat we ook gaan zeewier gebruiken en dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
9: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk, dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar drie mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
10: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
1: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
12: Wel, de laatste stand van zaken, ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een zevental weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Dirk Matthijven.
14: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
15: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldhof.
16: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenn Dan Groo die verder doet, samen met hun comité en ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
1: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Brikvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Met deze escape room, Belvedere, willen we graag meer families en kinderen bereiken en betrekken bij het museum.
18: We hebben een internetpagina op de website oostende.be/coronasteun, waar iedereen die denkt aanvraag te kunnen doen, die aanvraag doet.
19: Er wordt een grote investering gedaan in nieuwe vissersschepen hier in Oostende en ik denk dat ook wel een belangrijke rol zal spelen.
20: De betoging is niet toegelaten. Sinds het begin van de coronaperiode is er nog geen enkele betoging toegelaten. Alle betogingen zijn verboden geweest.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. We krijgen aan zee maxima van 18 graden. Verder landinwaarts stijgt het kwik naar 21 graden. In de loop van de dag draait de wind naar het noorden. Vanaf morgen wordt het zonnig en warm, met maxima boven de 20 graden.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
21: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oefensite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
5: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
21: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Het zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
5: Een jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
21: Ja, en dat doet eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen en ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
5: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De drie kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
23: Ik ben David Nasus.
24: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
25: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken Sybren Tailleu. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
3: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
5: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
3: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
10: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
1: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DD-Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en VZW Contano.
7: Ja, inderdaad, vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar het woonzorgcentrum Lacour. Naar aanleiding van de verbouwingen die daar afgerond zijn en die in Borrebreker binnenkort van start zullen gaan.
8: En dan moeten wij content zijn dat je niet in het wilde weg boetes van €250 gaat geven.
23: Er wordt gespeeld in de grote post, in de kleine zaal. Wij hebben ook onze eigen bar natuurlijk, dus iedereen van harte welkom.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren, geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45.
9: Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste. Zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10 over 11 en 10 over 7.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort de Ostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
11: De Ostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
5: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
11: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
5: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
11: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
5: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
11: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
5: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
11: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
5: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
11: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
5: Wat betekent dat concreet dan?
11: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
5: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
11: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightruns.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
5: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkeren.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
1: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldhof.
16: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
1: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
12: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
13: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
14: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: Karen Rappé, u bent marienbioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht, laten jullie nu verder leven?
15: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitzin hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
5: Tot welk publiek richt zich dat?
15: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
5: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
15: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
5: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
15: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee dagklapper.
3: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag je er vanavond voor een Anno Disco Walla. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodrome in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Egypte. Die start om 9 uur. De inkom bedraagt €5. En morgen is er een muzikale middag in restaurant Benny's in de Vlaanderenstraat in Oostende. Daarbij is er een 3-hangen-menu, gevolgd door een muzikale middag. Met optredens van Kurt Krabbe, Shancy en Jo Valli. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Nou, een fijne dag.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
5: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
4: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het Stationsplein.
5: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
4: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
5: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen het geeft voor Bredene. Als het blijkt dat dat proefproject slaagt en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat dat zeker een vervolg kan hebben.
7: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
8: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie- en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij. Dus we doen wel nog het een en het ander.
9: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor. Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappijkritiek, Ensor en de maskers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
5: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
1: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
10: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld, dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna naar die reiniging hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
4: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
10: Klopt, we hebben dat gefixt.

0: Hier ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was, maar eigenlijk het beeld spreekt terug. De elementen, de vier elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
1: Te bewonderen op de luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Charlotte Verkeijn.
4: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
5: Ik ben Danik Menne.
6: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
7: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
8: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
9: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
8: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Heel wat mensen zijn ook vrijzinnig, hebben geen religieuze overtuiging. En ik kan begrijpen dat dat voor mensen heel belangrijk is, dat dat een neutraal ziekenhuis wordt en dat er ook de symbolen in dat ziekenhuis die naar religies verwijzen, effectief niet meer aanwezig zijn.
3: Moet er wel een vertegenwoordiging van Oostende zijn? En ook daar heb ik gezegd dat ik bereid ben om die verantwoordelijkheid op te nemen.
11: De titel van de revue is Het is niet al heel goed, die blinkt.
12: Het is een mooi verhaaltje eigenlijk. Het gaat eigenlijk over Sazatoren die op zoek gaan achter een schat.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
8: Vandaag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. We krijgen aan zee maxima van 18 graden. Verder landinwaarts stijgt het kwik naar 21 graden. In de loop van de dag draait de wind naar het noorden. Vanaf morgen wordt het zonnig en warm met maxima boven de 20 graden.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
13: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
3: Wel, de laatste stand van zaken, ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een 7-tal weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt.

0: daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Marcel van Tilt.
3: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
4: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
5: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
8: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Hoevestite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
7: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
8: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Het zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
7: Een jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
8: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
9: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar drie mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
2: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel, en dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was, blijft er nog de restbedragen over. Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is, dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden, maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
1: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn wij uiteraard heel blij mee.
4: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site anderhalf keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
5: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dertal jaar leeg staat, te gaan huren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerken. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Cursaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken, Siberen Tailleu. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
9: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
8: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
9: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die zeven plaatsen die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
0: En info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
10: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dangro opgericht en nu is Glenn Dangro die verder doet, samen met hun comité en ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan vijf dagen feest.
1: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze twee Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
12: Ik ben Stefan Tange.
13: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
14: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
15: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter streep. Wat is dat, die Night Run?
16: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
8: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
16: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
8: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
16: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
8: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
16: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
8: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
16: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
8: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
16: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
8: Wat betekent dat concreet dan?
16: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
8: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
16: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
12: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkheren.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws. Nieuws en info.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
17: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag je er vanavond voor een Anno Disco Voila. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodroom in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Egypte. Die start om 9 uur. De inkom bedraagt €5. En morgen is er een muzikale middag in het restaurant Binnie's in de Vlaanderenstraat in Oostende. Daarbij is er een 3-hangen-menu, gevolgd door een muzikale middag. Met optredens van Kurt Krabbe, Chancy en Jo Valli. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nou, fijne dag.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Karen Rappé, u bent marienbioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht, laten jullie nu verder leven?
18: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitzin hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
8: Tot welk publiek richt zich dat?
18: Wel, de reeks zelf is gericht op ketnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
8: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
18: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
8: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
18: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Ketnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan en zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
20: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
21: Wat is de bedoeling om de mensen
2: mensen, een keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
21: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar drie mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
22: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel, en dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was, blijft er nog de restbedragen over. Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is, dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden, maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
1: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombie, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende en die heet Oostende.
22: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
8: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
22: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
8: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
22: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
24: Ik ben Timmy van Assen.
25: Hallo, I'm Dario Durda.
26: Ik ben Frank Jonbloed.
27: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldhof.
10: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité en ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
1: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Okido is Oostendse kinderen in dialoog met onderwijs en ouders. Okido heeft dus lessen in het lager onderwijs, net overschrijdend, vrije school, gemeenschapsscholen. En Okido heeft dus sessies voor het mentale van de kinderen te verbeteren.
4: Ik ben een familiemens, heel mijn familie stond er met de kinderen en mijn vader. Mensen die mij heel genegen zijn en dat maakt iets los in een mens. Een mens korter is op zijn 60ste nog wat emotioneler van.
5: Voor mij de toppers blijven natuurlijk de grote schepen, de Belém, die achter het station ligt, is een zeer uitzonderlijk Frans schip, een Dreamaster.
6: Ons nieuw administratief centrum is niet zo ver gelegen van het oude. Wij nemen een nieuw pand in gebruik in de Spiljaarstraat nummer 21.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. We krijgen aan zee maxima van 18 graden. Verder landinwaarts stijgt het kwik naar 21 graden. In de loop van de dag draait de wind naar het noorden. Vanaf morgen wordt het zonnig en warm met maxima boven de 20 graden.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Els de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
9: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, de 4 elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld, dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna, na die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
8: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
9: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
8: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
9: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de 4 elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat 1 grote vlek, zou je kunnen zeggen.
8: Te bewonderen op de Luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De drie kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
12: Ik ben Stefan Tange.
13: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
14: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
15: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
16: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een zevental weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar drie mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
22: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
1: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
26: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
28: Absoluut, het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerken. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten.
2: Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
12: Dit is Radio Noordzee.
17: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
18: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Hoevestite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
8: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
18: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
8: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
18: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen en ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
8: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
17: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldhof.
10: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
1: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
17: Iedereen
3: Jong luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
5: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Rani van Landegem.
20: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken Sybren Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
23: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lagen. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
8: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
23: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De drie kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag je er vanavond voor een Anno Disco Voila. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt 9 euro. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodroom in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Egypte. Die start om 9 uur. De inkom bedraagt 5 euro. En morgen is er een muzikale middag in het restaurant Binnie's in de Vlaanderenstraat in Oostende. Daarbij is er een driehangenmenu, gevolgd door een muzikale middag. Met optredens van Kurt Krabbe, Shancy en Jo Valli. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nou, fijne dag.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonker, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
5: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
4: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
5: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
4: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
5: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
4: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
5: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
4: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
5: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
4: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
5: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
4: Wat betekent dat concreet dan?
5: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
4: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
5: Mensen kunnen inschrijven via de website oostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
4: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkheren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: De garnaal gaat absoluut een heel grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal. Dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer.
7: Zelfverrok bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende. Zowel voor de stad, voor de senioren en voor het kurszaal.
8: rond het interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is, de strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
9: Het is opvallend dat op de Westerskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes, dat alle 10 de kraampjes wel ook verkopen. Dat is een schitterend culinaire lekker product.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
10: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
1: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Karen Rappé, u bent marinebioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht laten jullie nu verder leven.
11: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitzin hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
4: Tot welk publiek richt zich dat?
11: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
4: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
11: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
4: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
11: Hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
13: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
14: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
7: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
1: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wel, het is ook nodig, bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
17: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
18: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concerten in Casino Courcelles Oostende.
16: Wel, ik denk dat er misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden brengen. Hè?
19: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. We krijgen aan zee maxima van 18 graden. Verder landinwaarts stijgt het kwik naar 21 graden. In de loop van de dag draait de wind naar het noorden. Vanaf morgen wordt het zonnig en warm met maxima boven de 20 graden.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombie, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
10: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
4: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het Stationsplein.
10: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
4: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
10: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk Matthijven.
3: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
4: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
7: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld. Dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna, na die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.

0: niet denken van, dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was, maar eigenlijk het beeld spreekt terug, de elementen, de vier elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
1: Te bewonderen op de luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar drie mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
5: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
4: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
7: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
8: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
11: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden.

Dat zou een zevental weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.

0: Noordzee regionieuws.
1: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
2: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dangro opgericht en nu is Glenn Dangro die verder doet, samen met hun comité en ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
1: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
4: Ik ben Stefan Tange.
5: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
6: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
7: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
10: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oevecite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
9: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
10: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
9: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
10: Ja, en dat doet eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen en ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
11: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De drie kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
4: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag je er vanavond voor een Anno Disco Walla. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodroom in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Egypte. Die start om 9 uur. De inkom bedraagt €5. En morgen is er een muzikale middag in het restaurant Benny's in de Vlaanderenstraat in Oostende. Daarbij is er een driehangenmenu, gevolgd door een muzikale middag. Met optredens van Kurt Krabbe, Shancy en Jo Valli. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nou, een fijne dag.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken Siberen Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
12: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
9: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
12: Ja, dus de doorverwijzing, zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Hè. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wij stellen voor dat die beelden zullen weggenomen worden, niet vernield. Die zetten in een museum, ergens hier in Oostende is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouwelijk met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. Wij zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
10: Wel, het is eigenlijk zo dat wij op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar mannen die een belangrijke verdienste hebben voor onze gemeente.
14: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit, hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
15: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
1: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
16: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
9: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
16: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
9: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
16: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
9: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
16: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
9: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
16: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
9: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
16: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
9: Wat betekent dat concreet dan?
16: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
9: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
16: Mensen kunnen inschrijven via de website oostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
11: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkeren.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
18: Ik ben Kirby Hallemees.
19: Ik ben Gaël Bouzin.
20: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldhof.
2: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
1: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
18: Noordzee regionieuws.
1: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldhof.
2: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
1: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
21: Ik ben Patrick de Vit.
22: Ik ben Philippe Monseweijer.
23: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
18: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
15: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
9: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het Stationsplein.
15: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
9: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
15: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Noordzee regionieuws.
1: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
4: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze daglapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag je er vanavond voor een Anno Disco Voila. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodroom in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Egypte. Die start om 9 uur. De inkom bedraagt €5. En morgen is er een muzikale middag in het restaurant Binnie's in de Vlaanderenstraat in Oostende. Daarbij is er een 3-hangen-menu, gevolgd door een muzikale middag. Met optredens van Kurt Krabbe, Shancy en Jo Valli. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
18: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
3: Ja, klopt. Het beeld is, is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld. Dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna, na die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
9: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de stijgers, eigenlijk voor een korte periode.
3: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
9: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
3: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de vier elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
11: Te bewonderen op de Luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort, dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
6: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
21: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot. Wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
15: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
1: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
8: Radio Noordzee.
18: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
7: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een zevental weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
12: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
24: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Noordzee Regio Nieuws.
1: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldhof.
2: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Roo opgericht en nu is Glenda Roo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
1: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen het geeft voor Bredene. Als het blijkt dat dat proefproject slaagt en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat zeker een vervolg kan hebben.
26: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
27: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij, dus we doen wel nog het een en het ander.
28: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor. Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappij, kritiek Ensor en de maskers.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vannacht dalen de temperaturen naar 15 graden. Morgen starten we met veel wolken, maar nadien komen er brede opklaringen met veel zon. Morgen maxima van 20 graden aan zee en tot 25 graden in de provincie. Woensdag en donderdag wordt het nog iets warmer. Vrijdag wordt voorlopig de warmste dag, met temperaturen van 30 graden aan zee.
18: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
8: Dit is Radio Noordzee.
18: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
3: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Hoeve-site, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen en een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
9: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
3: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
9: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
3: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
11: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
18: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
4: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
16: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
17: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
9: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
17: Ja, dus de doorverwijzing, zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad, en dat kan verkocht worden.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De De politie is op zoek naar drie mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
5: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel, en dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was, blijft er nog de restbedragen over. Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is, dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden, maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
1: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vragen van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van Brede Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afrocee. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afrocee komt terug.
6: Wij zijn na 19 jaar, 18 jaar dat we hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
7: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ja, ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
15: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren, geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerken. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste. Zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
18: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
19: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
9: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
19: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
9: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
19: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
9: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
19: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
9: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar?
19: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
9: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
19: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
9: Wat betekent dat concreet dan?
19: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
9: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
19: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
11: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkheren.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
18: Noordzee regionieuws.
1: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldhof.
10: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité en ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
1: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Regio van Troost, kunstschilder.
13: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Rani van Landegem.
21: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Karen Rappé, u bent marienbioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht, laten jullie nu verder leven?
22: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitzin hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
9: Tot welk publiek richt zich dat?
22: Wel, de reeks zelf is gericht op ketnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
9: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
22: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst en we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen en om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
9: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
22: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Ketnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor, Inspired by Light, zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag je er vanavond voor een Anno Disco Walla. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodroom in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Egypte. Die start om 9 uur. De inkom bedraagt €5. En morgen is er een muzikale middag in het restaurant Benny's in de Vlaanderenstraat in Oostende. Daarbij is er een 3-hangen-menu, gevolgd door een muzikale middag. Met optredens van Kurt Krabbe, Shancy en Jo Valli. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nou, een fijne dag.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
5: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
4: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het Stationsplein.
5: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
4: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
5: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marien Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
7: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad en wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
8: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbalclub Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
5: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
1: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
9: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld. Dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna, na die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
4: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
9: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
4: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
9: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van, dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de 4 elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
4: Te bewonderen op de Luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
11: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
12: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldhof.
13: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery-dok en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissers.

0: weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
3: Maar mijn droomraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
4: Op de Torrelse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vannacht dalen de temperaturen naar 15 graden. Morgen starten we met veel wolken, maar nadien komen er brede opklaringen met veel zon. Morgen maxima van 20 graden aan zee en tot 25 graden in de provincie. Woensdag en donderdag wordt het nog iets warmer. Vrijdag wordt voorlopig de warmste dag met temperaturen van 30 graden aan zee.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
5: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
7: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een 7-tal weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
5: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Tineke van Halemees.
9: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Frank Dierkens.
11: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
12: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Hoevecite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
6: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
12: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die

0: trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
1: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
0: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
3: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
5: We hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel, en dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was, blijft er nog de restbedragen over. Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is, dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden, maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
4: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Birna Rondelee.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
7: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
8: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar Hotel du Parc hier in de buurt, als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
9: Het bleek dat er nu een 40-tal katten zitten, dat hebben we ook zelf vastgesteld, en we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurzaal Oostende met Het beste van het slechtste. Zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10. Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op schepen voor sociale zaken Sybren Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
11: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
1: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
11: Ja, dus de doorverwijzing, zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Hè. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
2: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dagro opgericht en nu is Glenda Ro die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
1: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
4: Ik ben Haris Bratanus.
5: Ik ben Christopher Meijer.
6: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
9: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
8: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
9: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
8: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
9: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
8: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
9: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
8: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
9: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
8: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
9: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
8: Wat betekent dat concreet dan?
9: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet, er echt wel gehoorbaarheid aan geeft op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt en eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
8: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
9: Mensen kunnen inschrijven via de website oostendnightruns.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
8: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkeren.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor, Inspired by Light, zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De drie kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
4: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag je er vanavond voor een Anno Disco Voila. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodroom in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Egypte. Die start om 9 uur. De inkom bedraagt €5. En morgen is er een muzikale middag in het restaurant Binnie's in de Vlaanderenstraat in Oostende. Daarbij is er een driehangenmenu, gevolgd door een muzikale middag. Met optredens van Kurt Krabbe, Shancy en Jo Valli. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nou, fijne dag.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Karen Rappé, u bent marinebioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht, laten jullie nu verder leven?
5: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zits in hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
8: Tot welk publiek richt zich dat?
5: Wel, de reeks zelf is gericht op ketnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
8: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
5: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
8: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
5: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Ketnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wij gaan eigenlijk door tot middernacht en we bieden van alles aan. We bieden muziek aan, we hebben straattheater, we hebben wandelingen in de wijk en ook heel wat animatie op het Pauluspleintje.
11: Maar totdat er eigenlijk echt een goede structurele oplossing is van het probleem zelf, wordt het gebouw gesloten en gaan we het niet meer gebruiken. Niet als ontmoetingscentrum en ook niet voor de buitenschoolse kinderopvang, want veiligheid gaat voor alles.
12: Maar ik zeg vooral, storm kan heel erg gevaarlijk zijn en dan hebben we maar beslist door het slechte weer om de omstandigheden in acht te nemen en de 3 activiteiten af te gelasten, want ik wil geen tweede pukkelpop situatie in mijn gemeente.
13: Dan ben ik een hele, hele trouwe bezoeker geweest van de Paulusfeesten, jaren aan een stuk, vooral in mijn jongerentijd, waar ik bijna dag en nacht op de Paulusfeesten te vinden was.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
14: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel, en dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was, blijft er nog de restbedragen over. Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is, dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden, maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
1: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Birna Rondelee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende en die heet Oostende.
14: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
8: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het Stationsplein.
14: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
8: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
14: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
16: Ik ben Patrick de Vit.
17: Ik ben Philippe Monseweer.
18: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldhof.
2: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité en ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
1: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
20: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een 30-tal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele werkjes dus van striptekenaars. Die zijn verrassend mooi.
21: Maar ik heb er een parodie op. Hè. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vannacht dalen de temperaturen naar 15 graden. Morgen starten we met veel wolken, maar nadien komen er brede opklaringen met veel zon. Morgen maxima van 20 graden aan zee en tot 25 graden in de provincie. Woensdag en donderdag wordt het nog iets warmer. Vrijdag wordt voorlopig de warmste dag, met temperaturen van 30 graden aan zee.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
7: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
3: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld, dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna naar die reiniging hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
8: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
3: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
8: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
3: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de vier elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
8: Te bewonderen op de Luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor, Inspired by Light, zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
22: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Romina van Horen.
24: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
25: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
24: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
4: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een zevental weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.

0: Noordzee regionieuws.
1: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar drie mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
2: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
1: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
4: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienen en Den Haan, vinden ons eigenlijk heel vlot.
5: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daiken komen werken.
6: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
7: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren, geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
5: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Hoevestede, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
10: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
5: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaren zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
10: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
5: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
6: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
11: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
1: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
13: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
14: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
15: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lagen. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
10: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
15: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
16: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze daglapper. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag je er vanavond voor een Anno Disco Voila. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodroom in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Egypte. Die start om 9:00. De inkom bedraagt €5. En morgen is er een muzikale middag in het restaurant Benny's in de Vlaanderenstraat in Oostende. Daarbij is er een 3-hangen-menu, gevolgd door een muzikale middag. Met optredens van Kurt Krabbe, Shancy en Jo Valli. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nou, fijne dag.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonker, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
17: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
10: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
17: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
10: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
17: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
10: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
17: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
10: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
17: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
10: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
17: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
10: Wat betekent dat concreet dan?
17: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
10: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
17: Mensen kunnen inschrijven via de website oostendnightruns.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
10: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkheren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Van nog een keer preutelute, mogen ze verwachten dat we nog een keer in het kurszaal in Oostende gaan spelen en dat een volle avondshow gaat zien.
19: We hebben juist een gesprek gehad met Bart Tommelijn en nog drie andere schepenen.
3: Maar het gaat niet alleen over de ferries. Eigenlijk gaat het over een multifunctionele haven dat we willen. Het grote probleem in Oostende is dat er altijd gehokt geweest is op één paard.
20: Zeker in Oostende, want moest het zover zijn dat het klimaat eigenlijk de wereld zal treffen later, zal Oostende een van de eerste steden zijn die eigenlijk er zal van afzien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar drie mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
2: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
1: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: Karen Rappé, u bent marienbioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht, laten jullie nu verder leven?
21: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitzin hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
10: Tot welk publiek richt zich dat?
21: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
10: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
21: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
10: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
21: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben George Keters.
23: Ik ben Caroline de Vriend.
24: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
11: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
1: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
5: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
7: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar Hotel du Parc hier in de buurt, als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
8: Het bleek dat er nu een 40-tal katten zitten, dat heb ik ook zelf vastgesteld, en we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vannacht dalen de temperaturen naar 15 graden. Morgen starten we met veel wolken, maar nadien komen er brede opklaringen met veel zon. Morgen maxima van 20 graden aan zee en tot 25 graden in de provincie. Woensdag en donderdag wordt het nog iets warmer. Vrijdag wordt voorlopig de warmste dag, met temperaturen van 30 graden aan zee.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
2: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
10: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
2: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
10: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
2: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Marcel van Tilt.
25: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
26: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder
6: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zovelen, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
14: Ja, klopt. Het beeld is, is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld, dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna, naar die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
10: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
14: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
10: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
14: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de vier elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
10: Te bewonderen op de Luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
12: Dit is Radio Noordzee.
13: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
15: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden.

0: wel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
1: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe en op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen, omdat je goede restaurants hebt en winkels.
4: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
5: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
9: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een 7-tal weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldhof.
10: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
1: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan.

0: Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
3: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
4: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Marco Zier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
8: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oevecite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
7: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
8: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaren zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
7: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
8: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
9: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Noordzee, dagklapper.
10: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag je er vanavond voor een Anno Disco Voila. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt 9 euro. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodroom in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Egypte. Die start om 9 uur. De inkom bedraagt €5. En morgen is er een muzikale middag in het restaurant Benny's in de Vlaanderenstraat in Oostende. Daarbij is er een driehangenmenu, gevolgd door een muzikale middag. Met optredens van Kurt Krabbe, Shancy en Jo Valli. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Nou, fijne dag.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor Sociale Zaken Siberen Tailleu. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
11: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
7: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
11: Ja, dus de doorverwijzing, zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Hè. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
13: Oostende omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons rood concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de coronaschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
14: De Kursaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
15: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
16: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel, en dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was, blijft er nog de restbedragen over. Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is, dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden, maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
0: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonkere, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende Ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
17: De Ostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
7: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
17: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
7: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
17: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
7: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
17: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
7: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
17: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
7: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
17: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
7: Wat betekent dat concreet dan?
17: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
7: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
17: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightruns.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
9: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkheren.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Maxim Dong.
19: Ik ben Brenda Linskens.
20: Ik ben Bart Versluis.
21: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
0: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
22: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dagro opgericht en nu is Glenn Dagro die verder doet, samen met hun comité en ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
0: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Dus op voorhand werd bepaald van, kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
24: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
25: We hebben eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Adolf-Bulstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
2: We staan hier in de Nieuwe Stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vannacht dalen de temperaturen naar 15 graden. Morgen starten we met veel wolken, maar nadien komen er brede opklaringen met veel zon. Morgen maxima van 20 graden aan zee en tot 25 graden in de provincie. Woensdag en donderdag wordt het nog iets warmer. Vrijdag wordt voorlopig de warmste dag, met temperaturen van 30 graden aan zee.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Karen Rappé, u bent marienbioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht, laten jullie nu verder leven?
3: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitzin hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
7: Tot welk publiek richt zich dat?
3: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
7: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
3: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
7: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
3: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor, Inspired by Light, zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
5: Ik ben Stefan Tange.
18: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
20: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
26: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende en die heet Oostende.
27: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
7: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
27: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
7: De Mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
27: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar drie mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
2: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel, en dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was, blijft er nog de restbedragen over. Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is, dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden, maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
1: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Breense scholen.
4: Het is inderdaad de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
5: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servet of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen. In de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerken. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste. Zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Els de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
9: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld. Dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna naar die reiniging hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
8: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers eigenlijk voor een korte periode.
9: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
8: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
9: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was, maar eigenlijk het beeld spreekt terug, de elementen, de 4 elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat 1 grote vlek, zou je kunnen zeggen.
10: Te bewonderen op de luifel van het kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.

0: Noordzee regionieuws.
1: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
2: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht. En nu is Glenn Dan Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock. En dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
1: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
4: Ik ben Patrick de Vit.
5: Ik ben Philippe Monseweijer.
6: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
9: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een 7-tal weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand, dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners.

0: aanleiding is de 100ste verjaardag van het Zeepreventorium. De voorstelling James Ensor, Inspired by Light, zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
3: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze daglapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag je er vanavond voor een Anno Disco Voila. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt 9 euro. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodrome in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Egypte. Die start om 9 uur. De inkom bedraagt 5 euro. En morgen is er een muzikale middag in het restaurant Benny's in de Vlaanderenstraat in Oostende. Daarbij is er een driehangenmenu, gevolgd door een muzikale middag. Met optredens van Kurt Krabbe, Shancy en Jo Valli. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nou, een fijne dag.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
6: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oeverseethe, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
5: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
6: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
5: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
6: Ja, en dat doet eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
7: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
9: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
10: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
11: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar drie mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
12: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel, en dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was, blijft er nog de restbedragen over. Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is, dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden, maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
0: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken Siberen Tailleu. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
13: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
5: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
13: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
15: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
17: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldhof.
18: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
0: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ze had mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
20: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
21: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs de Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn, ook voor de buurt.
19: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vannacht dalen de temperaturen naar 15 graden. Morgen starten we met veel wolken, maar nadien komen er brede opklaringen met veel zon. Morgen maxima van 20 graden aan zee en tot 25 graden in de provincie. Woensdag en donderdag wordt het nog iets warmer. Vrijdag wordt voorlopig de warmste dag, met temperaturen van 30 graden aan zee.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
4: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonker, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
22: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
5: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
22: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
5: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
22: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
5: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
22: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
5: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
22: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
5: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
22: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
5: Wat betekent dat concreet dan?
22: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
5: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
22: Mensen kunnen inschrijven via de website oostendnightruns.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
7: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkheren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk de Grauwe.
3: Hallo, ik ben Isabel van der Maalen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
4: Ik ben Nancy Bourquani.
5: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Karen Rappé, u bent marienbiologe van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht, laten jullie nu verder leven?
4: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zits in hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
6: Tot welk publiek richt zich dat?
4: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar, maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
6: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
4: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk, maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst en we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen en om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
6: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
4: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.

0: RTC Regio Nieuws.
1: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar drie mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
2: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel, en dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was, blijft er nog de restbedragen over. Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is, dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden, maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
1: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En dan naderhand in de grote post nu. Hè. Alle jaren is dat feitelijk een hoogtepunt. Alle jaren is dat volledig uitverkocht. Al een jaar en tot twee jaar op voorhand.
4: Heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
5: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Ze kunnen nu hun eigen stad, hun sportieve ontwikkeling vervolmaken.
6: Want met Vredesdansorkest in het Wit Paard, ik heb een geweldige moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombie, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende en die heet Oostende.
2: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
9: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
2: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
9: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
2: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldhof.
10: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
1: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Natasja Waldman.
12: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
13: Ik ben Joke Doodlewoman.
14: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
15: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, de 4 elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water,

0: wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas Remmen van Vorselaar. Dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen. Is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed. Is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
1: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
0: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de vier elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
1: Te bewonderen op de luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
4: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De drie kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee, dagklapper.
5: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze daglapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag je er vanavond voor een Anno Disco Walla. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodroom in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Egypte. Die start om 9 uur. De inkom bedraagt €5. En morgen is er een muzikale middag in de restaurant Binnie's in de Vlaanderenstraat in Oostende. Daarbij is er een driehangen menu, gevolgd door een muzikale middag. Met optredens van Kurt Krabbe, Shansi en Jo Valli. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nou, fijne dag.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
7: Wel, de laatste stand van zaken, ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een 7 weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
9: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
10: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum. Het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Afons-Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar drie mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van

0: hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
1: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel, en dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was, blijft er nog de restbedragen over. Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is, dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden, maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
0: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
5: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startsblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oefensite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen en een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
4: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
5: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
4: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
5: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen en dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
6: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Dirk Matthijven.
8: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
7: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldhof.
9: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
0: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dat we AV Oostende kunnen redden en dat er een overnemer zal klaarstaan om deze club naar de toekomst te brengen.
11: Omdat we kunnen overgaan tot een ruil van gebouwen met Stad Oostende.
12: En eigenlijk was de bedoeling vandaag om met die 1000 kinderen een hele insoriaanse wandeling te maken door de binnenstad. Maar helaas, het weer viel wat tegen.
13: Wat dat de kroeg en ik en het Paulusplein en weet ik wat nog allemaal betekent voor Oostende gedurende heel die periode van 60 jaar dat ik hier in de kroeg in Oostende heb mogen zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vannacht dalen de temperaturen naar 15 graden. Morgen starten we met veel wolken, maar nadien komen er brede opklaringen met veel zon. Morgen maxima van 20 graden aan zee en tot 25 graden in de provincie. Woensdag en donderdag wordt het nog iets warmer. Vrijdag wordt voorlopig de warmste dag, met temperaturen van 30 graden aan zee.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken Siberen Tailleu. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
14: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
4: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
14: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Hè. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
3: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
0: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Dirk de Grauwe.
16: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
17: Ik ben Nancy Bourquani.
18: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonkere, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
19: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
4: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
19: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
4: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
19: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
4: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
19: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
4: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
19: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
4: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
19: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
4: Wat betekent dat concreet dan?
19: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
4: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
19: Mensen kunnen inschrijven via de website oostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
6: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkere.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Regionieuws.
0: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar drie mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
1: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
0: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
20: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
21: Ik heb nog altijd een geweldig
5: Café Energie. En veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
21: Het bestaande Zembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuwe, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
22: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat is een stap met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
23: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren, geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerken. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Karen Rappé, u bent marinebiologe van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht, laten jullie nu verder leven?
24: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitzin hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
4: Tot welk publiek richt zich dat?
24: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
4: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
24: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
4: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
24: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
3: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
9: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht. En nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock. En dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
0: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Natasja Waldman.
8: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
11: Ik ben Joke Doodlewoman.
12: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombie, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
1: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
4: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het Stationsplein.
1: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
4: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
1: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
3: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
0: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor, Inspired by Light, zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info aan de kust.
2: Nieuws en info. Radio Noordzee.
3: Nieuws en info. Noordzee, dagklapper.
13: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag je er vanavond voor een Anno Discuola. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodroom in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Egypte. Die start om 9 uur. De inkom bedraagt €5. En morgen is er een muzikale middag in het restaurant Benny's in de Vlaanderenstraat in Oostende. Daarbij is er een 3-hangen-menu, gevolgd door een muzikale middag. Met optredens van Kurt Krabbe, Shancy en Jo Valli. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nou, een fijne dag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
25: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, de 4 elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld. Dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna naar die reiniging hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
4: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
25: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
4: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
25: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de 4 elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat 1 grote vlek, zou je kunnen zeggen.
4: Te bewonderen op de luifel van het kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Griezen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: En er zijn eigenlijk 2 prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat de podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
15: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
1: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
10: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
1: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
0: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
6: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een zevental weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Dirk de Grauwe.
17: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
18: Ik ben Nancy Bourquani.
19: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
3: Noordzee Regionieuws.
0: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldhof.
9: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
0: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Maar je moet rekening houden dat je altijd met 2 gemeentebesturen bent. Er is lang gediscussieerd geweest van, moet het nieuw gebouw nu komen in Breen of in De Haan?
26: Het is eigenlijk ook een historisch moment. We zitten met 4 partijen in de meerderheid. We hebben heel wat jonge mensen, nieuwe partijen, verschillende partijen. Dus dat wordt inderdaad een redelijke uitdaging.
27: Ja, omdat het een mooie stad is en de werkgelegenheid in Oostende mag ook een beetje vooruit. Hè.
28: Inderdaad, vorig jaar schatten we dat we speciaal voor de lichtshows 225.000 bezoekers naar Oostende hebben getrokken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vannacht dalen de temperaturen naar 15 graden. Morgen starten we met veel wolken, maar nadien komen er brede opklaringen met veel zon. Morgen maxima van 20 graden aan zee en tot 25 graden in de provincie. Woensdag en donderdag wordt het nog iets warmer. Vrijdag wordt voorlopig de warmste dag met temperaturen van 30 graden aan zee.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
25: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Hoevestite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
4: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
5: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
4: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
5: Ja, en dat doet eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
7: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
11: Ik ben Patrick de Vit.
12: Ik ben Philippe Monseweer.
21: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor Sociale Zaken, Siberen Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
22: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
4: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
22: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
1: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel, en dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was, blijft er nog de restbedragen over. Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is, dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden, maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
0: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
10: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
13: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar Hotel du Parc hier in de buurt, als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
14: Het bleek dat er nu een veertigtal katten zitten, dat hebben we ook zelf vastgesteld, en we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
15: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerken. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste. Zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonker, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
25: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
4: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
25: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
4: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
25: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek.
9: wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
4: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
9: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
4: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar? En
9: wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
4: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
9: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
4: Wat betekent dat concreet dan?
9: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
4: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
9: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightruns.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
7: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkheren. Radio
3: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
0: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldhof.
16: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité en ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
0: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
18: Ik ben Kirby Hallemees.
19: Ik ben Gaël Bouzin.
20: Ik ben Roger Jonkheren Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Karen Rappé, u bent marinebiologe van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht, laten jullie nu verder leven?
5: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitten hoor nu. Nu komt het de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
4: Tot welk publiek richt zich dat?
5: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar, maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
4: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
5: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk, maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst en we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen en om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
4: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
9: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Ketnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
0: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Noordzee, dagklapper.
8: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag je er vanavond voor een Anno Disco Walla. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodroom in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Egypte. Die start om 9 uur. De inkom bedraagt €5. En morgen is er een muzikale middag in restaurant Benny's in de Vlaanderenstraat in Oostende. Daarbij is er een 3-hangen menu, gevolgd door een muzikale middag. Met optredens van Kurt Krabbe, Shancy en Jo Valli. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nou, een fijne dag.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
1: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
4: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het Stationsplein.
1: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
4: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
1: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen het geeft voor Bredene. Als het blijkt dat proefproject slaagt en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat zeker een vervolg kan hebben.
18: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen dan al waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
19: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie- en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij. Dus we doen wel nog het een en het ander.
23: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor. Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappijkritiek, Ensor en de maskers.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
1: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel, en dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was, blijft er nog de restbedragen over. Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is, dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden, maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
0: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
25: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, de vier elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden

0: hebben we dan, daarna, na die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
1: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
0: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
1: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
0: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de 4 elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
1: Te bewonderen op de luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Natasja Waldman.
4: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart. En ons hart ligt bij de Noordzee.
5: Ik ben Joke Doodlewoman.
6: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldhof.
8: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
7: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wel, het is zo dat we eigenlijk in de maand juni hebben we met een drone overgevlogen om eigenlijk inderdaad te kijken waar er overal nesten aanwezig zijn in Oostende.
10: Dit is niet van Bart Tommelijn. Dit is het ontbijt van de burgemeester. Nadrukkelijk verbonden aan mijn functie en niet aan mijn persoon.
11: Maar we zijn de stad met het meeste streekproducten. Dus mogen wij ons tonen en ook voor de rest van Vlaanderen. Oostende is een naam. Wij zijn de mooiste stad van Europa. We zijn de mooiste stad van Vlaanderen als het op toerisme aankomt en zo meer. Dus we mogen fier zijn met hetgeen dat we hebben en we mogen tonen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Vannacht dalen de temperaturen naar 15 graden. Morgen starten we met veel wolken, maar nadien komen er brede opklaringen met veel zon. Morgen maxima van 20 graden aan zee en tot 25 graden in de provincie. Woensdag en donderdag wordt het nog iets warmer. Vrijdag wordt voorlopig de warmste dag met temperaturen van 30 graden aan zee.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
12: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
12: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
13: Wel, de laatste stand van zaken, ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog

moeten verwijderd worden. Dat zou een zevental weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.

0: RC Regio Nieuws.
1: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De drie kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
5: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
8: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oefensite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen en een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
2: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
8: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Het zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
2: Een jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
8: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen en ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar drie mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
3: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel, en dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was, blijft er nog de restbedragen over. Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is, dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden, maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
1: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship strook.
10: Ja, die mensen missen we echt, omdat dat echt een FFO-groep, een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn. We hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben we ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
11: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jacques Maas en dan nog een 70-tal in Westerhout, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor Sociale Zaken, Siberen Tailleu. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
13: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
2: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
13: Ja, dus de doorverwijzing naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Hè. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
0: Radio Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
1: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldhof.
14: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dagro opgericht en nu is Glenda Gro die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery-dok en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
1: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Björn Anseeuw.
16: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
17: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
18: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
19: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
2: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
19: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
2: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
19: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
2: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
19: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
2: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
19: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
2: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
19: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
2: Wat betekent dat concreet dan?
19: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
2: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
19: Mensen kunnen inschrijven via de website oostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
2: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkeren.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor, Inspired by Light, zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De drie kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws. Nieuws en info.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
15: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag je er vanavond voor een Anno Disco Walla. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt 9 euro. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodroom in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Egypte. Die start om 9 uur. De inkom bedraagt 5 euro. En morgen is er een muzikale middag in het restaurant Benny's in de Vlaanderenstraat in Oostende. Daarbij is er een driehangenmenu, gevolgd door een muzikale middag. Met optredens van Kurt Krabbe, Shancy en Jo Valli. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nou, fijne dag.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Karen Drapé, u bent marienbiologe van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht laten jullie nu verder leven.
20: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zits in hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlies in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
2: Tot welk publiek richt zich dat?
20: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
2: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
20: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
2: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
20: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
22: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
23: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
3: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
1: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende en die heet Oostende.
3: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
2: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het Stationsplein.
3: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
2: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
3: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
5: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Servaas Buisgaard.
8: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
14: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité en ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
1: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen net voor de zomer van 2024.
25: Dat betekent dat eigenlijk de huidige 3 sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot 1 nieuwe woonmaatschappij. En de 2 sociale verhuurkantoren die eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
26: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
9: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk boomvol.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vannacht dalen de temperaturen naar 15 graden. Morgen starten we met veel wolken, maar nadien komen er brede opklaringen met veel zon. Morgen maxima van 20 graden aan zee en tot 25 graden in de provincie. Woensdag en donderdag wordt het nog iets warmer. Vrijdag wordt voorlopig de warmste dag, met temperaturen van 30 graden aan zee.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
7: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Els de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
10: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld, dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna, naar die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
2: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
10: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
2: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
10: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de vier elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
2: Te bewonderen op de Luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor, Inspired by Light, zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
12: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Romina van Horen.
16: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
17: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
16: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
13: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een zevental weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar drie mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
2: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
1: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de garnaalkroket verdwenen is.
4: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reekse foto's van alles wat te maken had met de visserij.
5: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
6: Ja, er zijn twee nieuwe verdwaalpalen bijgekomen op het strand. Eén, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren, geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste. Zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
10: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdijhoevestite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
9: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
10: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
9: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
10: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
11: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldhof.
12: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
1: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Natasja Waldman.
14: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
15: Ik ben Joke Doodlewoman.
16: Ik ben Wouter Schrabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor Sociale Zaken, Siberen Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
17: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lagen. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
9: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
17: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
0: Music info. Noordzee Regionieuws.
1: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee, dagklapper.
18: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag je er vanavond voor een Anno Disco Walla. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodroom in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Egypte. Die start om 9 uur. De inkom bedraagt €5. En morgen is er een muzikale middag in het restaurant Benny's in de Vlaanderenstraat in Oostende. Daarbij is er een 3-hangen-menu, gevolgd door een muzikale middag, met optredens van Kurt Krabbe, Shancy en Jo Valli. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nou, een fijne dag.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
19: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
9: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
19: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
9: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
19: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
9: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
19: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
9: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
19: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
9: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
19: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
9: Wat betekent dat concreet dan?
19: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
9: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
19: Mensen kunnen inschrijven via de website oostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
11: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkeren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Hij is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
20: Ja, het is schoon. Ik ken een mentale erectie. Dat is een cadeau. Je moet altijd content zijn met een cadeautje.
2: In ons actieplan beginnen we nu met een dertigtal. Dat zijn diegenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar drie mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
21: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
1: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Berna Rondelee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Karen Rappé, u bent marinebioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht laten jullie nu verder leven.
22: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitzin hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
9: Tot welk publiek richt zich dat?
22: Wel, de reeks zelf is gericht op ketnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
9: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
22: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
9: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
22: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Ketnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Charlotte Verkeijn.
24: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
25: Ik ben Danik Menne.
26: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
27: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
12: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
1: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze twee Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
4: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch, maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
5: Wel, het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
7: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
10: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vannacht dalen de temperaturen naar 15 graden. Morgen starten we met veel wolken, maar nadien komen er brede opklaringen met veel zon. Morgen maxima van 20 graden aan zee en tot 25 graden in de provincie. Woensdag en donderdag wordt het nog iets warmer. Vrijdag wordt voorlopig de warmste dag, met temperaturen van 30 graden aan zee.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
21: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
9: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
21: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
9: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
21: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende naar aanleiding van het Ensorjaar. De drie kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
14: Ik ben Stefan Tange.
25: Ik ben Thierry de Klerk, assistentcoach van Basket Oostende.
28: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende.

0: de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld, dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna naar die reiniging hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
1: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers eigenlijk voor een korte periode.
0: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
1: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
0: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de 4 elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat 1 grote vlek, zou je kunnen zeggen.
1: Te bewonderen op de luifel van het kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
4: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel, en dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was, blijft er nog de restbedragen over. Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is, dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden, maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
3: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, maar de burger heeft nog altijd het laatste woord. Dus vandaag krijgt iedere middelkerkenaar een folder in zijn bus waarin dat hij mag zijn opmerkingen maken en mag hij nog altijd zeggen welk project hij wenst.
6: De inkomsten van die PV's die gaan helemaal niet naar de stad Oostende. Die gaan naar de politie in het algemeen, naar het boetefonds.
7: Dat zij 40% van hun totale vis hier in Oostende, op de site in Oostende, aan land brengen en veilen.
8: Wij waren permanent met 4 inspecteurs onder leiding van de coördinator en hoofdinspecteur op het terrein, op het strand, de dijk en de westelijke strekdam.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: kalender.
1: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren, geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
4: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een zevental weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
5: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
6: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Roo opgericht en nu is Glenda Roo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
5: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
8: Ik ben Kirby Hallemees.
9: Ik ben Gaël Bouzin.
10: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
11: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startsblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oefensite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
3: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
11: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
3: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
11: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen en ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
8: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
5: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
9: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag je er vanavond voor een Anno Disco Walla. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodrome in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Egypte. Die start om 9 uur. De inkom bedraagt €5. En morgen is er een muzikale middag in restaurant Benny's in de Vlaanderenstraat in Oostende. Daarbij is er een 3-hangen-menu, gevolgd door een muzikale middag. Met optredens van Kurt Krabbe, Shancy en Jo Valli. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nou, fijne dag.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken Siberen Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
12: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lagen. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
3: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
12: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
14: Ik heb daar van de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
15: Ja, dat is een hartelijke oproep om muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
16: We hebben 65 mensen in dienst momenteel die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
5: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar drie mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
17: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel, en dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was, blijft er nog de restbedragen over. Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is, dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden, maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
5: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
18: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
3: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
18: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
18: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
3: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
18: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
3: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
18: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
3: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
18: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
3: Wat betekent dat concreet dan?
18: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
3: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
18: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
8: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkheren.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Björn Antsie.
20: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
21: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
7: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldhof.
6: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
5: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen in onze pamper. Chap en ik en onze pamper.
23: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onhaaldig was.
24: U weet dat de Koninklijke Cirkel Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
25: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
26: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk en werken op alle vlakken. Het zijn ontzettend lange dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Vannacht dalen de temperaturen naar 15 graden. Morgen starten we met veel wolken, maar nadien komen er brede opklaringen met veel zon. Morgen maxima van 20 graden aan zee en tot 25 graden in de provincie. Woensdag en donderdag wordt het nog iets warmer. Vrijdag wordt voorlopig de warmste dag met temperaturen van 30 graden aan zee.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Karen Rappé, u bent marienbioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht laten jullie nu verder leven.
27: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zits in hoor. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met Vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
3: Tot welk publiek richt zich dat?
27: Wel, de reeks zelf is gericht op ketnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
3: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
27: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
3: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
27: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Ketnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
1: Nieuws en info aan de kust.
4: Thuis aan de kust.
1: Radio Noordzee.
9: Noordzee regionieuws.
10: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
12: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Romina van Horen.
19: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
28: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
19: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
17: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
17: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
3: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
17: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
9: Noordzee regionieuws.
10: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombé.
17: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel, en dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was, blijft er nog de restbedragen over. Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is, dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden, maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
10: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel.
5: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Hij is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
13: Ja, het is schoon. Ik ken een mentaal in een rekje. Dat is een cadeau. Je moet altijd content zijn met een cadeautje.
14: In ons actieplan beginnen we nu met een dertigtal. Dat zijn diegenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
15: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
16: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld, dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna, na die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
3: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
16: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
3: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
16: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de vier elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
3: Te bewonderen op de Luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
18: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
20: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dagro opgericht en nu is Glenn Dagro die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
18: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
22: Ik ben Lut van de Kastelen.
23: Ik ben Patrick Jansen.
24: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
14: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een 7-tal weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
6: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
18: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor, Inspired by Light, zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Nieuws en info.
25: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
25: Noordzee, dagklapper.
26: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze daglapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag je er vanavond voor een Anno Disco Walla. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodroom in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Egypte. Die start om 9 uur. De inkom bedraagt €5. En morgen is er een muzikale middag in de restaurant Benny's in de Vlaanderenstraat in Oostende. Daarbij is er een 3-hangen-menu, gevolgd door een muzikale middag. Met optredens van Kurt Krabbe, Shancy en Jo Valli. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nou, fijne dag.
2: Dit is Radio Noordzee.
25: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
0: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Hoevecite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
3: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
0: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaren zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
3: Een jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
0: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
26: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
25: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
4: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
9: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
11: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar drie mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
17: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
11: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken Siberen Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
8: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
3: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
8: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
25: Luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
12: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Romina van Horen.
15: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
19: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
15: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
25: Noordzee regionieuws.
27: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
20: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
27: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
25: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
28: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
13: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verder zetten.
29: In het bureau van toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekpietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
30: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes, eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes. 3000 kroketjes, 40 gramtjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gehaald.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
27: Vannacht dalen de temperaturen naar 15 graden. Morgen starten we met veel wolken, maar nadien komen er brede opklaringen met veel zon. Morgen maxima van 20 graden aan zee en tot 25 graden in de provincie. Woensdag en donderdag wordt het nog iets warmer. Vrijdag wordt voorlopig de warmste dag, met temperaturen van 30 graden aan zee.
25: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
5: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
25: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonker, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende Ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
0: De Ostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
3: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
0: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
0: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun, voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
3: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
0: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
3: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
0: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
3: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
0: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
3: Wat betekent dat concreet dan?
0: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
3: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
0: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightruns.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
3: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkheren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Maxime Dong.
3: Ik ben Brenda Linskens.
4: Ik ben Bart Versluis.
5: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Karen Rappé, u bent marienbiologe van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht, laten jullie nu verder leven?
7: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitten hoor. Nu komt het de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
6: Tot welk publiek richt zich dat?
7: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
6: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
7: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
6: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
7: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
8: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
1: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Stende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
4: Maar wij engageren ons om 10 miljoen euro van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
9: Het is de bedoeling als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
10: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerken. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste. Zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
0: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
8: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
6: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
8: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
6: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
8: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.

0: beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Maxime Dong.
3: Ik ben Brenda Linskens.
4: Ik ben Bart Versluis.
5: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
8: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld. Dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna naar die reiniging hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
7: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
8: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
7: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
8: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de 4 elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat 1 grote vlek, zou je kunnen zeggen.
7: Te bewonderen op de Luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor, Inspired by Light, zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee. Noordzee, dagklapper.
1: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag je er vanavond voor een Anno Discuola. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodrome in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Egypte. Die start om 9 uur. De inkom bedraagt €5. En morgen is er een muzikale middag in het restaurant Benny's in de Vlaanderenstraat in Oostende. Daarbij is er een driehangen menu, gevolgd door een muzikale middag. Met optredens van Kurt Krabbe, Shancy en Jo Valli. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nou, een fijne dag.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
4: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een 7-tal weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Nu zien we dat Oostende het hele stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
6: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
7: Ja, dat is even balen. Hè. En vooral voor Chappen, hè, want die was er echt wel heel triestig over.
8: Inderdaad, dat is een beetje, ja, dat is een beetje overpakken. Nee. Een beetje, soms een beetje met een spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het klukt, ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
10: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel, en dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was, blijft er nog de restbedragen over. Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is, dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden, maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
9: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
7: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oefensite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen en een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
3: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
7: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
3: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
7: Ja, en dat doet eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen en ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Mijn naam is Joris Polet.
12: Ik ben André Durie.
13: Ik ben Kurt Kluis.
14: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee regionieuws.
9: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
15: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dagro opgericht en nu is Glenn Dagro die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
9: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Het is zo dat we voor de 6e keer eigenlijk iedere zaterdagavond 1 museum in Oostende openhouden tot 10 uur 's avonds.
17: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
18: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
19: Absoluut. Eerst en vooral, ja, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, ja, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Vannacht dalen de temperaturen naar 15 graden. Morgen starten we met veel wolken, maar nadien komen er brede opklaringen met veel zon. Morgen maxima van 20 graden aan zee en tot 25 graden in de provincie. Woensdag en donderdag wordt het nog iets warmer. Vrijdag wordt voorlopig de warmste dag, met temperaturen van 30 graden aan zee.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken Siberen Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
12: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lagen. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
3: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
12: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
0: Radio Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
9: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
20: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
21: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende Ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
23: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
3: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
23: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
23: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
3: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
23: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
3: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
23: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
3: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
23: Dat klopt. Voor het eerst werken we met ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
3: Wat betekent dat concreet dan?
23: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
3: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
23: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
4: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkheren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar drie mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
2: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel, en dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was, blijft er nog de restbedragen over. Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is, dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden, maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
1: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Voor zover de gemeente gezegd heeft, gaan ze het uitstallen in Wakkerboet, gaan ze het daar uithangen. Wat voor mij een enorme appreciatie is, want daar gaan zeer veel mensen, zeker de senioren, zeer veel plezier aan hebben en rond nog herinneren vanuit hun vroegere jaar.
4: Ja, het is eigenlijk een soort feestje, maar dan met een rollerbaan. Hè, dus waar dat je kan gaan feesten op de muziek op wieltjes. Dus je kan je voortbewegen. Denk een beetje aan een schaatsbaan in de winter. Maar dan binnen met belichting, met een discobal. Heel erg ja, retro bijna.
5: Wel, ik denk dat het belangrijk is om een heel goed vrijwilligersbeleid te coördineren, te sturen, omdat die vrijwilligers ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad Oostende.
6: Hoe gek het ook mag klinken, dat is toch een zekere inspanning. Je probeert iedereen wat aandacht te geven en mensen zijn soms met veel en zitten soms ook met veel. Ik probeer naar iedereen te luisteren en er voor iedereen te zijn. Dus ik zal goed slapen vannacht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de Zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Karen Drapé, u bent marienbioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht laten jullie nu verder leven.
9: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zits in hoor. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee Inzicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
8: Tot welk publiek richt zich dat?
9: Wel, de reeks zelf is gericht op ketnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar, maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
8: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
9: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk, maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst en we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen en om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
8: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
9: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee Inzicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Ketnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.

0: Noordzee regionieuws.
1: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
2: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dangro opgericht en nu is Glenn Dangro die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
1: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Marcel van Tilt.
4: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
5: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
6: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende en die heet Oostende.
9: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
8: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het Stationsplein.
9: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
8: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
9: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
0: Regionieuws.
1: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
10: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag je er vanavond voor een Anno Disco Voila. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodroom in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Egypte. Die start om 9 uur. De inkom bedraagt €5. En morgen is er een muzikale middag in restaurant Benny's in de Vlaanderenstraat in Oostende. Daarbij is er een driehangenmenu, gevolgd door een muzikale middag, met optredens van Kurt Krabbe, Shancy en Jo Valli. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Nou, een fijne dag.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Els de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
11: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld, dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna naar die reiniging hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
8: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
11: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
8: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
11: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de 4 elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
8: Te bewonderen op de Luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
13: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren. Op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
14: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingsplasserie noemen.
15: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
9: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
1: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het Bosje.
16: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een zevental weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
18: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Frank Dierkens.
20: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldhof.
2: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dagro opgericht en nu is Glenda Gro die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
1: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
22: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
23: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar Hotel du Parc hier in de buurt, als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
24: Het bleek dat er nu een 40-tal katten zitten, dat hebben we ook zelf vastgesteld, en we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vannacht dalen de temperaturen naar 15 graden. Morgen starten we met veel wolken, maar nadien komen er brede opklaringen met veel zon. Morgen maxima van 20 graden aan zee en tot 25 graden in de provincie. Woensdag en donderdag wordt het nog iets warmer. Vrijdag wordt voorlopig de warmste dag met temperaturen van 30 graden aan zee.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
3: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Hoeve-site, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
8: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
3: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Het zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
8: Een jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
3: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken. En dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
4: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De drie kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
6: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
19: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
25: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken, Siberen Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
26: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
8: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
26: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die zeven plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
9: Nieuws en info. Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
11: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar drie mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
12: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel, en dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was, blijft er nog de restbedragen over. Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is, dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden, maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
11: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst preust zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
14: Ja, vanuit het Reizenaar Centrum, de Heuzetoren, hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
15: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
14: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat, er is museum in de Romestraat en er is de Venetiaanse handerijen op de Zeedijk.
27: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
28: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de Zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
29: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonkere, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
2: De Ostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
29: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
2: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
29: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
2: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
29: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
2: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
29: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
2: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
29: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
2: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
29: Wat betekent dat concreet dan?
2: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
29: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
2: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
29: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkheren.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
16: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldhof.
17: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery-dok en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
16: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
20: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
21: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
29: Karen Rappé, u bent marienbioloog van het Vlaams Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht laten jullie nu verder leven.
22: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zits in hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee Inzicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
29: Tot welk publiek richt zich dat?
22: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar, maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
29: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
22: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk, maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst en we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen en om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
29: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
22: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee Inzicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
0: Nieuws en info aan de kust.
1: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.
4: Noordzee Regionieuws.
5: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
8: Nieuws en info aan de kust.
19: Noordzee, dagklapper.
23: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag je er vanavond voor een Anno Disco Walla. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodrome in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Egypte. Die start om 9 uur. De inkom bedraagt €5. En morgen is er een muzikale middag in het restaurant Benny's in de Vlaanderenstraat in Oostende. Daarbij is er een 3-hangen-menu, gevolgd door een muzikale middag. Met optredens van Kurt Krabbe, Shancy en Jo Valli. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nou, een fijne dag.
4: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
29: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
24: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
29: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het Stationsplein.
24: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
29: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?

0: speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
1: Dus wij weten met KVO Stand dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben en een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar drie mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
4: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
3: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
7: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld. Dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna, na die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
6: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
7: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
6: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
7: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de vier elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
6: Te bewonderen op de Luifel van het Kurszaal, Bedankt voor het

0: gesprek Els de Grieze.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Eddy Grison.
4: Ik ben Dina Batti.
5: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
6: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
7: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldhof.
8: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
7: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
10: Wel, we doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burgers in te doen. Als je een buur hebt, een familielid die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
11: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
12: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Vannacht dalen de temperaturen naar 15 graden. Morgen starten we met veel wolken, maar nadien komen er brede opklaringen met veel zon. Morgen maxima van 20 graden aan zee en tot 25 graden in de provincie. Woensdag en donderdag wordt het nog iets warmer. Vrijdag wordt voorlopig de warmste dag, met temperaturen van 30 graden aan zee.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
13: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
13: Elk uur meer regionaal nieuws.
14: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
4: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een 7-tal weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Dit is Radio Noordzee.
15: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
7: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
16: Ik ben Patrick de Vit.
17: Ik ben Philippe Monsenweijer.
18: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
13: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
19: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oefensite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
14: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
19: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Het zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
14: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
19: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen en ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
14: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
1: Nieuws en info aan de kust.
13: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
7: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
20: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
7: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Noordzee Regionieuws.
7: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
8: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
7: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
22: Ik ben Sifan Tange.
23: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
24: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
25: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter streep. Wat is dat, die Night Run?
26: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
14: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
26: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
14: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
26: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
14: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
26: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
14: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
26: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
14: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
26: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
14: Wat betekent dat concreet dan?
26: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
14: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
26: Mensen kunnen inschrijven via de website oostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
14: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkeren.
13: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
7: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De drie kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
14: Karen Rappé, u bent marienbioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht laten jullie nu verder leven.
5: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitzin hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met Vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
14: Tot welk publiek richt zich dat?
5: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
14: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
5: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
14: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
5: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, om Bredene te laten beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
9: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
10: Ze kunnen dat via de website. Dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail. Dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
7: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
20: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
7: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
20: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
14: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het Stationsplein.
20: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
14: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
20: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Maxime Dong.
11: Ik ben Brenda Linskens.
12: Ik ben Bart Versleus.
15: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
7: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldhof.
8: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité en ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
7: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Op Open Bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige Hangar 1 en Hangar Damhoer.
22: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
27: Culbis is eigenlijk een nieuw netwerk die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Els de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
28: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld, dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan, daarna, na die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
1: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de stijgers, eigenlijk voor een korte periode.
28: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
1: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
28: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was, maar eigenlijk het beeld spreekt terug, de elementen, de 4 elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
1: Te bewonderen op de luifel van het kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Griezen.
4: Noordzee Regio Nieuws.
12: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
13: Elk uur meer regionaal nieuws.
14: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het Bosje.
17: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een 7 weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
13: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
12: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
20: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel, en dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was, blijft er nog de restbedragen over. Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is, dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden, maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
0: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
19: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
21: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
23: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
24: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerken. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste. Zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
13: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
25: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oefensite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
14: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
25: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
14: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
25: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
6: Radio Noordzee.
7: Noordzee regionieuws.
8: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
9: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dagro opgericht en nu is Glenn Dagro die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
8: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Tineke van Halemeesch.
11: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Frank Dierkens.
26: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor Sociale Zaken, Sybren Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
29: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
14: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
29: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Hè. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
7: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Noordzee Regio Nieuws.
8: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Binnenkort de Ostend Night Run. Cynthia Jonker, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Ostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
4: De Ostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Ostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
14: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
4: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
14: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
4: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
14: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
4: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
14: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
4: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
14: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
4: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
14: Wat betekent dat concreet dan?
4: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
14: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
4: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
14: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkheren.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Breedense scholen.
15: Het is inderdaad de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
16: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servet of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen. In de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar drie mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
20: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
8: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
5: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
14: Karen Rappé, u bent marinebiologe van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht, laten jullie nu verder leven?
0: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitten hoor. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
14: Tot welk publiek richt zich dat?
0: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
14: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
0: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
14: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
0: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
18: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Servaas Buisgaard.
21: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
8: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldhof.
9: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
8: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: En dat maakt deze schenking zo bijzonder, omdat we het heel belangrijk vinden dat leerlingen mee zijn met nieuw materiaal. Het is niet de bedoeling dat we ze een oude afgedankte laptop geven. Dat is vaak met veel plezier wordt het dan gedoneerd aan de scholen.
23: Dus iedereen logt in, krijgt zijn bieren vooraf thuisgeleverd. En op zaterdagavond doen we dan een biertasting online, dus met alle nodige uitleg via de computer.
2: Wel, we zijn heel tevreden dat we een nieuwe sociale kruidenier kunnen open hebben op de site naast onze woonzorgcentrum Jacques Maas.
10: Om het in het Oostens te zeggen, bluf de kot.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
25: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
24: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
25: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
24: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
25: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
11: Noordzee Regio Nieuws.
26: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De drie kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Els de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
27: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld. Dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna, na die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
24: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
27: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
24: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
27: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van, dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was, maar eigenlijk het beeld spreekt terug, de elementen, de vier elementen, die hebben terug een, we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus het, de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
1: Te bewonderen op de luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Noordzee regionieuws.
26: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar drie mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
3: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel, en dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was, blijft er nog de restbedragen over. Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is, dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen.

0: nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
3: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
4: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
8: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een zevental weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.

0: Noordzee regionieuws.
1: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
2: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
1: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
4: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
6: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer.

0: en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
4: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Hoevestite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
3: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
4: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Het zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
3: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
4: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen en ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
5: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
6: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken Siberen Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
7: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lagen. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
3: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
7: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Ik was aan het nadenken, wat is mijn binding van dat kustzaal? In 1989 heb ik hier meegedaan. Dat was de finale van de New of Nooit Show met Lien Wezenbeek als presentatrice. En dan ben ik dan derde geworden op 3600 kandidaten. Dus Oostende heeft me in feite wel veel geluk gebracht.
8: Wij hebben momenteel 5000 lieve heersbeestjes voor dit jaar aangekocht. En we zullen ze in zakjes in de bomen ophangen.
9: En dat is heel de zomer lang. Gaan wij trachten 6 dagen op 7 hier aanwezig te zijn. En de bedoeling is eigenlijk dat we na 8 uur het strand opgaan. En om te kijken wat we kunnen ruimen.
10: Dit jaar vieren we de 90ste verjaardag van Mickey Mouse hier op het groot strand van Oostende. We hebben niet minder dan 1 maand gebouwd. 240 vrachtwagens Ardennes zavelzand.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
6: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
11: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
6: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
12: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
3: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
12: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
12: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
3: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
12: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
3: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
12: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
3: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
12: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
3: Wat betekent dat concreet dan?
12: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
3: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
12: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
5: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkheren.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
14: Ik ben Timmy van Assen.
15: Hello, I'm Dario Durja.
16: Ik ben Frank Jonbloed.
17: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
18: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groot opgericht en nu is Glenn Dan Groot die verder doet, samen met hun comité en ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
6: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnival of Life of met James Ensor. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
20: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
21: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
22: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Karen Rappé, u bent marinebiologe van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht laten jullie nu verder leven.
23: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitten hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
3: Tot welk publiek richt zich dat?
23: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
3: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
23: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
3: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
23: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Ketnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
11: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
11: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
3: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
11: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
11: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
6: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
7: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
14: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
16: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren lik van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Hé. Dat was hilariteit alom. Hé.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren, geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerken. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurzaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
24: Ja, klopt. Het beeld is, is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld. Dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna, na die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
3: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
24: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
3: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
24: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de vier elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
5: Te bewonderen op de Luifel van het Kurzaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
6: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldhof.
18: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
6: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
9: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
10: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
12: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
25: Wel, de laatste stand van zaken, ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een 7-tal weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
6: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor, Inspired by Light, zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
26: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het Hanse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startsblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdijhoeve site, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
3: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
26: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
3: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
26: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen en ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
5: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de garnaalkroket verdwenen is.
15: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reeksen foto's van alles wat te maken had met de visserij.
17: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
19: Ja, er zijn 2 nieuwe verdwaalpalen bijgekomen op het strand. 1, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
11: We hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
6: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
20: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lagen. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
3: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
20: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die zeven plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Marcel van Tilt.
14: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
16: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
21: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
22: Noordzee Regio Nieuws.
23: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldhof.
18: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan vijf dagen feest.
23: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze twee Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
27: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
28: Ik heb nog altijd geweldig veel energie. En veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
29: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
30: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat stapt met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
31: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
3: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
31: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
31: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
3: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
31: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
3: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
31: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
3: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
31: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
3: Wat betekent dat concreet dan?
31: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
3: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
31: Mensen kunnen inschrijven via de website oostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
3: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkheren.
2: Noordzee Regio Nieuws.
5: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor, Inspired by Light, zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Karen Rappé, u bent marinebioloog van het Vlaams Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht laten jullie nu verder leven.
8: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitten hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met Vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
3: Tot welk publiek richt zich dat?
8: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar, maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
3: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
8: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk, maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst en we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen en om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
3: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
8: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar drie mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
2: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
1: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende.
4: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
5: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
6: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de Zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10 over 11 en 10 over 7.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombie, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende en die heet Oostende.
2: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
9: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het Stationsplein.
2: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
9: De Mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
2: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
1: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
10: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité en ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
1: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Natasja Waldman.
11: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
4: Ik ben Joke Doodlewoman.
12: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
13: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, de 4 elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld. Dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna, na die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
9: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
13: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
9: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
13: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de 4 elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
14: te bewonderen op de luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
14: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
15: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een 7-tal weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Elk terras in Rood-Middelkerken mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
3: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen problemen mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
17: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
18: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
1: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
5: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startsblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oefensite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen en een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
4: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
5: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
4: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
5: Ja, en dat doet eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen en ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
6: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Natasja Waldman.
8: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
9: Ik ben Joke Doodlewoman.
10: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
11: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité en ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
1: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema.

0: thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We wilden niet meer dat we vooraan zaten, dat we eigenlijk aan de mensen gingen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
3: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in een kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
4: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone, wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
5: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen in feite. En totdat ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken Sybren Tailleu. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
8: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lagen. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
7: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
8: Ja, de doorverwijzing zeg maar naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
9: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
7: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
9: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
7: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
9: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
7: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
9: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
7: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar?
9: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
7: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
9: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
7: Wat betekent dat concreet dan?
9: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
7: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
9: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
7: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkheren. Nieuws en info aan de kust. Thuis aan de kust.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar drie mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
10: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
0: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
12: Het is eigenlijk ook een beetje te respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat de stand ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom maken we er altijd een rood feest van.
13: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het chance dat er is. Hè.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerken. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste. Zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
1: Wat er gebeurt in de regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
7: Karen Rappé, u bent marinebioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht laten jullie nu verder leven.
15: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitzin hoor nu. Nu komt het de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
7: Tot welk publiek richt zich dat?
15: Wel, de reeks zelf is gericht op ketnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
7: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
15: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
7: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
15: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Ketnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldhof.
16: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht. En nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery-dok. En dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
0: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
17: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
18: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Mark Wazier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombie, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
10: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
7: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het Stationsplein.
10: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
7: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
10: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
20: Nieuws en info.
21: Nieuws en info aan de kust.
20: Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
22: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Els de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
23: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, de 4 elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld, dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna, na die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
7: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
23: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
7: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
23: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de 4 elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat 1 grote vlek, zou je kunnen zeggen.
7: Te bewonderen op de Luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen dit geeft voor Bredene. Als het blijkt dat proefproject slaagt en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat zeker een vervolg kan hebben.
25: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien, waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
26: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij. Dus we doen wel nog het een en het ander.
27: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor. Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappij, kritiek Ensor en de maskers.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar drie mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
10: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
22: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
6: Radio Noordzee.
21: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
2: Wel, de laatste stand van zaken, ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een zevental weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
4: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
8: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
9: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
22: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldhof.
16: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
22: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
0: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
5: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zo'n verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
11: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
12: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oeverseethe, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
7: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
12: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
7: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
12: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
7: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
21: Noordzee Regio Nieuws.
22: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken Siberen Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
13: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lagen. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
7: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
13: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad. En dat

0: Noordzee regionieuws.
1: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar drie mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
2: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel, en dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was, blijft er nog de restbedragen over. Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is, dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden, maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
1: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
4: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
5: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
6: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de Zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live acts en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
10: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
9: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
10: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
9: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
10: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
9: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
10: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
9: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
10: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
9: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
10: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
9: Wat betekent dat concreet dan?
10: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
9: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
10: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
9: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkheren.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldhof.
11: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
1: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
13: Ik ben Patrick de Vit.
14: Ik ben Philippe Monseweijer.
15: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio... Dat hoor je hier, bij Noordzee.
9: Karen Rappé, u bent marinebiologe van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht, laten jullie nu verder leven?
16: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitzin hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
9: Tot welk publiek richt zich dat?
16: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar, maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
9: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
16: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk, maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst en we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen en om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
9: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
16: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Ketnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
2: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
9: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
2: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
9: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
2: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten in Raverszijde. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
16: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
13: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
17: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
18: Gezien dat de Oosterhoever eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pioniersrol helpen invullen daarmee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombé.
2: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
1: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Els de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
19: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld, dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna, na die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
9: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
19: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patina laag op het beeld gelegd wordt.
9: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
19: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van, dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was, maar eigenlijk het beeld spreekt terug, de elementen, de 4 elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
9: Te bewonderen op de Luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
21: Ik ben Stefan Tange.
22: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
23: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
24: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldhof.
11: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
1: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, een slice of life in Oostende geworden, waarvan dat vooral de grote figuren die hier in Oostende geweest zijn, maar het is vooral ook de sfeer van het boek, hoe dat het is doorspekt met allerlei verhalen over Oostende en die figuren. En ja, heel leuk om het eindresultaat na al die jaren te zien.
5: Iedere keer als ik met haar op café zat, en dat gebeurde meer dan eens, dan vertelden wij vooral over muziek en ook over Oostende. En hij zei dan altijd straffe verhalen van Oostende, van die is daar geweest en die is daar geweest. En ik kijk dan altijd zo van, maar allee. En hij zei dan, ja, check it out.
6: De Karl Marx, die zijn manifest geschreven tussen Oostende en Brussel. Oh ja, wat dat hier al gebeurd is, dat is ongelooflijk. En ook, die stad was een cultuurstad, hè. Ze spraken drie talen hier, hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het Bosje.
21: Wel, de laatste stand van zaken, ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een 7-tal weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor, Inspired by Light, zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
25: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oeversite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
7: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
25: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaren zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
7: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
25: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
3: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.

0: zegt burgemeester John Crombie.
1: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
0: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
4: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
5: Dat wij dus voor Brede Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Brede Sas.
6: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerken. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken Sybren Tailleu. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
10: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
9: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
10: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
2: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
0: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
11: Zeker wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar

0: staat in Oostende. Ooit door vader Dangro opgericht. En nu is Glenda Groe die verder doet. Samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock. En dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
1: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Björn Anseeuw.
4: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
5: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
6: Ik ben Peter Kruijmeer, directeur van toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
9: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
8: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
9: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
8: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
9: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
8: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
9: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
8: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
9: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
8: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
9: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
8: Wat betekent dat concreet dan?
9: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet, er echt wel gehoorbaarheid aan geeft op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt en eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
8: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
9: Mensen kunnen inschrijven via de website oostendnightruns.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
8: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkeren.
2: Nieuws en info aan de kust.
10: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.
7: Noordzee regionieuws.
1: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor, Inspired by Light, zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Karen Rappé, u bent marinebioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht laten jullie nu verder leven.
9: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitzin hoor nu. Nu komt het de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
8: Tot welk publiek richt zich dat?
9: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
8: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
9: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
8: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
9: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dus op voorhand werd bepaald van, kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
11: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
12: We hebben eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Adolf Bijlstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu, we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
13: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
14: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel, en dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was, blijft er nog de restbedragen over. Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is, dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden, maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
1: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
7: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
14: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
8: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
14: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
8: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
14: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
16: Ik ben Kirby Hallemees.
17: Ik ben Gaël Bouzin.
18: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsee uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
7: Noordzee Regio Nieuws.
1: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
0: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
1: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
20: Het is eigenlijk ook een beetje te respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat Oostende ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom maken we er altijd een rood feest van.
21: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het schoonste dat er is. Hè.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Els de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
22: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, de 4 elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld, dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna, na die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
8: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de stijgers, eigenlijk voor een korte periode.
22: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
8: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
22: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de 4 elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat 1 grote vlek, zou je kunnen zeggen.
4: Te bewonderen op de luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
16: Noordzee Regio Nieuws.
17: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt €34 miljoen geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
16: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
23: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een 7 weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
16: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
17: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
14: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel, en dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was, blijft er nog de restbedragen over. Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is, dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden, maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
17: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
9: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
10: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals de Ton of inderwaar, Hotel du Parc hier in de buurt, als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
24: Het bleek dat er nu een 40-tal katten zitten, dat heb ik ook zelf vastgesteld, en we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
25: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de Zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste. Zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
2: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
26: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdijhoevesite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen en een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
8: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
26: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Het zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
8: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
26: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen en ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
4: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
11: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
12: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dagro opgericht en nu is Glenn Dagro die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
11: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
15: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
18: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
27: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
25: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken Sybren Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
28: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
8: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
28: Ja, dus de doorverwijzing naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Hè. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
0: Nieuws en info. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
11: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonkere, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter streep. Wat is dat, die Night Run?
1: De Ostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
7: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
1: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
7: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
1: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
7: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
1: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
7: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
1: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
7: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
1: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
7: Wat betekent dat concreet dan?
1: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
7: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
1: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
7: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkheren.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: We wilden niet meer dat we vooraan zaten, dat we eigenlijk aan de mensen gingen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
19: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in een kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
20: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone, wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
21: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen in feite. En totdat ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar drie mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
23: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel, en dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was, blijft er nog de restbedragen over. Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is, dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden, maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
22: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
14: Wat er gebeurt in de regio?
2: dat hoor je hier, bij Noordzee.
8: Karen Rappé, u bent marinebioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht, laten jullie nu verder leven?
1: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitzin hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
8: Tot welk publiek richt zich dat?
1: Wel, de reeks zelf is gericht op ketnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
8: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
1: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
8: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
1: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Ketnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Simon Buijsen.
5: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
6: Ik ben Jean-Marie Barra.
9: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
22: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
12: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
22: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Het containerpark blijft eigenlijk gratis. De beperking van 12 beurten die laten we wegvallen. Maar het is OVAM die ons voortaan wel verplicht om 2 fracties, dat is namelijk grofvuil en steenpuin, betalend te maken. Dus daar kunnen we niet anders.
10: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de 3 gemeenten zelfs, Oudenburg, Gisselen en Echtheim.
17: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
26: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
8: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein?
26: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
8: De Mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
26: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
0: Noordzee Regio Nieuws.
4: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
24: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Els de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
6: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, de 4 elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld, dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna naar die reiniging hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
8: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
6: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
8: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
6: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de 4 elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat 1 grote vlek, zou je kunnen zeggen.
8: Te bewonderen op de Luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
11: Nieuws en info aan de kust.
13: Thuis aan de kust.
11: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
4: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar.
22: De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
23: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
22: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Het wordt de garnalenmei. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
7: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
15: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het Kursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chapman en ik hebben 25, dat is onze zilverrok in feite.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
16: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste. Zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
24: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
24: Elk uur meer regionaal nieuws.
18: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het Bosje.
19: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een 7-tal weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
3: Regionaal nieuws en info.
24: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldhof.
12: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groot opgericht en nu is Glenda Groot die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
22: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze twee Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Eddy Grison.
14: Ik ben Dina Batti.
20: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
21: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
24: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
10: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oefensite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen en een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
8: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
10: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
8: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
10: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen en ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
25: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
1: Radio Noordzee, elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
22: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
24: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor Sociale Zaken, Siberen Tailleu. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
2: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
18: Worden die mensen

0: gaan fuseren tot één nieuwe woonmaatschappij. En de twee sociale verhuurkantoren die eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
1: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
2: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk bomvol.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
4: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar drie mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
5: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
4: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
8: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
7: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
8: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
7: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
8: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
7: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
8: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
7: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
8: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
7: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
8: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
7: Wat betekent dat concreet dan?
8: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
7: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
8: Mensen kunnen inschrijven via de website oostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
7: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkeren.
3: Iedereen luistert naar

0: Radio Noordzee.
1: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
2: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
3: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
4: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
5: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
4: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik denk een heel mooi initiatief voor de scholen. Dat alles veilig moet gebeuren, zeker qua fietsen. En ik denk dat het alleen maar mooi is dat Oostende daaraan meewerkt. En dat we moeten bereiken dat alles veilig verloopt.
7: Het beeld De Vissersvrouwen van August Michiels, Oostendse beeldhouwer, sculpteur ook. Die krijgen opnieuw een centrale plaats terug, waar ze voorheen ook stonden op het plein.
8: Vandaag zetten wij de eerste 40 prikken in Bredene. Die gaan in hoofdzaak naar het zorgpersoneel van de gemeente Bredene en de gemeente De Haan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Karen Rappé, u bent marinebioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht laten jullie nu verder leven.
10: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitzin hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
9: Tot welk publiek richt zich dat?
10: Wel, de reeks zelf is gericht op ketnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
9: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
10: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst en we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen en om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
9: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
10: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Ketnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
0: Noordzee Regio Nieuws.
4: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De drie kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
12: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
9: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het Stationsplein.
12: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
9: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
12: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
0: Regionieuws.
4: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar drie mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
12: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
4: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
14: Wel, Eddy Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
15: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
16: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10. Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
17: Ja, klopt. Het beeld is, is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld. Dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna, naar die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
9: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
17: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
9: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
17: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de vier elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
16: Te bewonderen op de Luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldhof.
2: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
1: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Tineke van Hallemees.
4: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Frank Dierkens.
6: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
9: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een 7-tal weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
10: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oefensite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
8: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
10: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaren zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
8: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
10: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen en ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
5: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de Vize 2 legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometer gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
12: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spel.
13: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
14: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
15: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel, en dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was, blijft er nog de restbedragen over. Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is, dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden, maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
1: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken Sybren Tailleu. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
16: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lagen. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
8: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
16: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
18: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
20: Ik ben Dimitri Vierstraete van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
2: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Roo opgericht en nu is Glenda Roo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
1: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
19: Maar zelfs al is dat 1 dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
22: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
23: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
19: We zien ook een grotere toestroom van begeleidingsvragen los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
24: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
8: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
24: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
8: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
24: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
8: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
24: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
8: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar?
24: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
8: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
24: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
8: Wat betekent dat concreet dan?
24: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
8: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
24: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
5: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkheren.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Karen Rappé, u bent marienbioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht laten jullie nu verder leven.
3: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitzin hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
8: Tot welk publiek richt zich dat?
3: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
8: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
3: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
8: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
3: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
15: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel, en dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was, blijft er nog de restbedragen over. Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is, dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden, maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
1: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
6: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
9: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerken. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste. Zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombie, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende en die heet Oostende.
15: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
8: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
15: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
8: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
15: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldhof.
2: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Roo opgericht en nu is Glenda Roo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
1: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Stefan Tange.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
13: Ik ben Rudy de Meijer.
14: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Els de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
16: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld. Dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna, na die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
8: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
16: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
8: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
16: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van, dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was, maar eigenlijk het beeld spreekt terug, de elementen, de 4 elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat 1 grote vlek, zou je kunnen zeggen.
5: Te bewonderen op de Luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
4: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een 7-tal weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het wordt de garnalenmijn. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
6: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
7: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het Cursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chapman, ik am 25, dat is onze zilverrok in feite.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
8: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
1: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
9: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oeverseethe, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen en een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
3: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
9: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
3: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
9: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turismo Oostende.
11: Ik ben Kirby Hallemees.
12: Ik ben Gaël Bouzin.
13: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee regionieuws.
1: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
14: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery-dok en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
1: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wel, het is ook nodig bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
16: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
17: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concert in Casino Courcelles Oostende.
18: Wel, ik denk dat er misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden brengen. Hè?
19: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken Sybren Tailleu. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
11: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
3: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
11: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort de Ostend Night Run. Cynthia Jonkere, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Ostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
12: De Ostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
3: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
12: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
12: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door...

0: geeft op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt en eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
1: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
0: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
1: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkheren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar drie mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
2: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel, en dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was, blijft er nog de restbedragen over. Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is, dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden, maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
1: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
4: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch, maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
5: Wel, het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
6: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
7: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste. Zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.

0: Karen Rappé, u bent marinebioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht, laten jullie nu verder leven?
1: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitzin hoor nu. Nu komt het de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops... die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
0: Tot welk publiek richt zich dat?
1: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
0: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
1: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
0: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
1: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
4: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht. En nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock. En dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
3: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Björn Anseeuw.
6: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
7: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
8: Ik ben Peter Kruijmeer, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende en die heet Oostende.
9: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
0: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het Stationsplein.
9: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
0: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
9: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
2: Regionaal nieuws en info.
10: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
3: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De drie kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Noordzee Regio Nieuws.
3: Bredene zal ook volgend jaar de werking van de mughelikopter ondersteunen. De gemeente subsidieert met €12.645. Dat is 70 eurocent per inwoner. De mughelikopter is volgens Bredene een onmisbare schakel binnen de dringende hulpverlening. Wendy van Wanten is dit jaar opnieuw meter van de Maatjesfeesten in Oostende. Ze kijkt er echt naar uit.
10: Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De Maatjes, ja, in Tostaan zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
0: Ze verwachten dat u ook die Maatjes dan promoot?
10: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe Maatjes.
3: De restauratie van het Bommenvrij in Nieuwpoort zit op schema. Recent werden in de zijgevels het schrijnwerk met beglazing geplaatst. De volgende maanden worden de voor- en achtergevel verder afgewerkt. In 2027 moet het gerenoveerde gebouw onderdak bieden aan een cultuurhuis en aan de tekenacademie. Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden al de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KV Diksmuiden Oostende voor het komende seizoen. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Stefan Tange.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
13: Ik ben Rudy de Meijer.
14: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
15: Wel, de laatste stand van zaken, ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een zevental weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Fietsers kunnen in Oostende deze zomer hun fietsen laten labelen. De stad wil zo fietsdiefstallen helpen voorkomen. Fietsers kunnen vanaf 1 juli elke woensdag terecht in een ander ontmoetingscentrum. Afgelopen zondag werd een zeehond gespot in het kanaal Passendalen-Nieuwpoort ter hoogte van Oudenburg. Volgens specialisten is het zoete water van het kanaal geen probleem voor het dier. Men verwacht dat de zeehond op eigen kracht naar zee zal terugzwemmen. 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lessenreeks Junior Lifeguards in Middelkerke. Tijdens die lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerke hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
4: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Hoevestite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
3: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
4: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Het zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
3: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
4: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen en ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
5: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
7: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zaten een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
8: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
9: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze pâté met zeesla en alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Feest- en Cultuurpaleis in Oostende opende de nieuwe winkel van de kledingketen Zara. De winkel is opgebouwd volgens een nieuw concept en dat is een primeur voor België. In de nieuwe winkel werken 80 mensen. Voor grote openbare werken op het grondgebied van Echtegem en Oudenburg wordt morgen een infomoment gehouden. Burgemeester Romina van Horen.
4: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerke en Bekenhem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen. En eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners. En dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
1: De werken in beide gemeenten zijn gepland voor 2027. Theater aan Zee zal ook dit jaar, in samenwerking met Filmfestival Oostende, Meet the Masters in het park organiseren. Op 4 avonden wordt het werk van belangrijke filmmakers besproken, gevolgd door een openluchtvertoning van een van hun films. Basketclub Oostende heeft in een open brief de supporters bedankt voor hun steun het afgelopen seizoen. De club erkent dat afgelopen seizoen turbulent was en begrijpt de ontgoocheling. In de brief wordt ook aangekondigd dat de club nu al aan de toekomst werkt en dat ze daarover binnenkort zal communiceren. Meer regionieuws over een uur.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken Sybren Tailleu. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
10: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
3: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
10: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
12: Ik ben Kirby Hallemees.
13: Ik ben Gaël Bouzin.
14: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal ook volgend jaar de werking van de MUG-helikopter ondersteunen. De gemeente subsidieert met €12.645. Dat is €70 per inwoner. De MUG-helikopter is volgens Bredene een onmisbare schakel binnen de dringende hulpverlening. Wendy van Wanten is dit jaar opnieuw meter van de Maatjesfeesten in Oostende. Ze kijkt er echt naar uit.
15: Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De maatjes, ja, in het Oostende zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
3: Ze verwachten dat u ook die maatjes dan promoot?
15: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe maatjes.
1: De restauratie van het Bommenvrij in Nieuwpoort zit op schema. Recent werden in de zijgevels het schrijnwerk met beglazing geplaatst. De volgende maanden worden de voor- en achtergevel verder afgewerkt. In 2027 moet het gerenoveerde gebouw onderdak bieden aan een cultuurhuis en aan de tekenacademie. Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden al de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KV Diksmuiden Oostende voor het komende seizoen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst preus zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
12: Ja, vanuit het Reizenaar Centrum De Huizentoren hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
16: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
12: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat, er is museum in de Romestraat en er is de Venetiaanse handerijen op de Zeedijk.
13: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort de Ostend Night Run. Cynthia Jonker, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Ostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
17: De Ostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
3: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
17: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
17: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
3: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
17: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
3: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
17: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
3: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
17: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
3: Wat betekent dat concreet dan?
17: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
3: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
17: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightruns.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
5: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkheren.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Fietsers kunnen in Oostende deze zomer hun fietsen laten labelen. De stad wil zo fietsdiefstallen helpen voorkomen. Fietsers kunnen vanaf 1 juli elke woensdag terecht in een ander ontmoetingscentrum. Afgelopen zondag werd een zeehond gespot in het kanaal Passendalen-Nieuwpoort ter hoogte van Oudenburg. Volgens specialisten is het zoete water van het kanaal geen probleem voor het dier. Men verwacht dat de zeehond op eigen kracht naar zee zal terugzwemmen. 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lessenreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens die lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
18: Ik ben Michael van Nie.
19: Hallo, ik ben Louise Carton.
20: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pullen, en ik lust in alle dagen nog Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Karen Rappé, u bent marinebioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht laten jullie nu verder leven.
21: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitzin hoor nu. Nu komt het de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
3: Tot welk publiek richt zich dat?
21: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar, maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
3: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
21: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk, maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst en we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen en om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
3: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
21: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Feest- en Cultuurpaleis in Oostende opende de nieuwe winkel van de kledingketen Zara. De winkel is opgebouwd volgens een nieuw concept en dat is een primeur voor België. In de nieuwe winkel werken 80 mensen. Voor grote openbare werken op het grondgebied van Echtegem en Oudenburg wordt morgen een infomoment gehouden. Burgemeester Romina van Horen.
4: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerke en Bekenhem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen. En eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners. En dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
1: De werken in beide gemeenten zijn gepland voor 2027. Theater aan Zee zal ook dit jaar, in samenwerking met Filmfestival Oostende, Meet the Masters in het park organiseren. Op 4 avonden wordt het werk van belangrijke filmmakers besproken, gevolgd door een openluchtvertoning van een van hun films. Basketclub Oostende heeft in een open brief de supporters bedankt voor hun steun het afgelopen seizoen. De club erkent dat afgelopen seizoen turbulent was en begrijpt de ontgoocheling. In de brief wordt ook aangekondigd dat de club nu al aan de toekomst werkt en dat ze daarover binnenkort zal communiceren. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
18: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
22: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
23: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be.
3: Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
7: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
7: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
3: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
7: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal ook volgend jaar de werking van de mughelikopter ondersteunen. De gemeente subsidieert met €12.645. Dat is 70 eurocent per inwoner. De mughelikopter is volgens Bredene een onmisbare schakel binnen de dringende hulpverlening. Wendy van Wanten is dit jaar opnieuw meter van de Maatjesfeesten in Oostende. Ze kijkt er echt naar uit.
2: Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De maatjes, ja, in Tastaan zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
3: Ze verwachten dat u ook die maatjes dan promoot?
2: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe maatjes.
1: De restauratie van het Bommenvrij in Nieuwpoort zit op schema. Recent werden in de zijgevels het schrijnwerk met beglazing geplaatst. De volgende maanden worden de voor- en achtergevel verder afgewerkt. In 2027 moet het gerenoveerde gebouw onderdak bieden aan een cultuurhuis en aan de tekenacademie. Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden al de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KV Diksmuiden Oostende voor het komende seizoen. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Charlotte Verkeijn.
5: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
6: Ik ben Danik Menne.
7: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
8: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
9: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld. Dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna, na die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
3: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
9: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar. Dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen. Is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed. Is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
3: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
9: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de vier elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
3: Te bewonderen op de Luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
0: Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Fietsers kunnen in Oostende deze zomer hun fietsen laten labelen. De stad wil zo fietsdiefstallen helpen voorkomen. Fietsers kunnen vanaf 1 juli elke woensdag terecht in een ander ontmoetingscentrum. Afgelopen zondag werd een zeehond gespot in het kanaal Passendalen-Nieuwpoort ter hoogte van Oudenburg. Volgens specialisten is het zoete water van het kanaal geen probleem voor het dier. Men verwacht dat de zeehond op eigen kracht naar zee zal terugzwemmen. 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lessenreeks Junior Lifeguards in Middelkerke. Tijdens die lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerke hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
6: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
10: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een zevental weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het wordt de garnalenmijn. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
12: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
13: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het Kursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chapman en ik, M25, dat is onze zilverrok in feite.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In het Feest- en Cultuurpaleis in Oostende opende de nieuwe winkel van de kledingketen Zara. De winkel is opgebouwd volgens een nieuw concept en dat is een primeur voor België. In de nieuwe winkel werken 80 mensen. Voor grote openbare werken op het grondgebied van Echtegem en Oudenburg wordt morgen een infomoment gehouden. Burgemeester Romina van Horen.
14: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerke en Bekegem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen. En eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners. En dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
1: De werken in beide gemeenten zijn gepland voor 2027. Theater aan Zee zal ook dit jaar, in samenwerking met Filmfestival Oostende, Meet the Masters in het park organiseren. Op 4 avonden wordt het werk van belangrijke filmmakers besproken, gevolgd door een openluchtvertoning van een van hun films. Basketclub Oostende heeft in een open brief de supporters bedankt voor hun steun het afgelopen seizoen. De club erkent dat afgelopen seizoen turbulent was en begrijpt de ontgoocheling. In de brief wordt ook aangekondigd dat de club nu al aan de toekomst werkt en dat ze daarover binnenkort zal communiceren. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
14: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oefensite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
3: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
14: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
3: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
14: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
3: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
16: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Rani van Landegem.
18: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Noordzee regionieuws.
1: Bredene zal ook volgend jaar de werking van de MUG-helikopter ondersteunen. De gemeente subsidieert met €12.645. Dat is €70 per inwoner. De MUG-helikopter is volgens Bredene een onmisbare schakel binnen de dringende hulpverlening. Wendy van Wanten is dit jaar opnieuw meter van de Maatjesfeesten in Oostende. Ze kijkt er erg naar uit.
2: Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De maatjes, ja, in het Oostende zeggen we zijn allemaal mouten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
3: Ze verwachten dat u ook die maatjes dan promoot?
2: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is voor de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe maatjes.
1: De restauratie van het Bommenvrij in Nieuwpoort zit op schema. Recent werden in de zijgevels het schrijnwerk met beglazing geplaatst. De volgende maanden worden de voor- en achtergevel verder afgewerkt. In 2027 moet het gerenoveerde gebouw onderdak bieden aan een cultuurhuis en aan de tekenacademie. Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden al de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KV Diksmuiden Oostende voor het komende seizoen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
20: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
14: Absoluut. Het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken Cyberen Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
21: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lagen. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
3: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
21: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Hè. Die 7 plaatsen die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
0: Regionieuws.
1: Fietsers kunnen in Oostende deze zomer hun fietsen laten labelen. De stad wil zo fietsdiefstallen helpen voorkomen. Fietsers kunnen vanaf 1 juli elke woensdag terecht in een ander ontmoetingscentrum. Afgelopen zondag werd een zeehond gespot in het kanaal Passendalen-Nieuwpoort ter hoogte van Oudenburg. Volgens specialisten is het zoete water van het kanaal geen probleem voor het dier. Men verwacht dat de zeehond op eigen kracht naar zee zal terugzwemmen. 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lessenreeks Junior Lifeguards in Middelkerke. Tijdens die lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerke hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Joris Polet.
5: Ik ben André Durie.
22: Ik ben Kurt Kluis.
23: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort de Ostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
24: De Ostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. En met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
3: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
24: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
24: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
3: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
24: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
3: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
24: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
3: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
24: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
3: Wat betekent dat concreet dan?
24: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
3: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
24: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
3: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkeren.
0: Radio Noordzee.
6: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
1: In het Feest- en Cultuurpaleis in Oostende opende de nieuwe winkel van de kledingketen Zara. De winkel is opgebouwd volgens een nieuw concept en dat is een primeur voor België. In de nieuwe winkel werken 80 mensen. Voor grote openbare werken op het grondgebied van Echtegem en Oudenburg wordt morgen een infomoment gehouden. Burgemeester Romina van Horen.
14: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerken en Bekenhem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen. En eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners. En dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
1: De werken in beide gemeenten zijn gepland voor 2027. Theater aan Zee zal ook dit jaar, in samenwerking met Filmfestival Oostende, Meet the Masters in het park organiseren. Op 4 avonden wordt het werk van belangrijke filmmakers besproken, gevolgd door een openluchtvertoning van een van hun films. Basketclub Oostende heeft in een open brief de supporters bedankt voor hun steun het afgelopen seizoen. De club erkent dat afgelopen seizoen turbulent was en begrijpt de ontgoocheling. In de brief wordt ook aangekondigd dat de club nu al aan de toekomst werkt en dat ze daarover binnenkort zal communiceren. Meer regionieuws over een uur.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, het is zo dat we eigenlijk in de maand juni hebben met een drone overgevlogen om eigenlijk inderdaad te kijken waar er overal nesten aanwezig zijn in Oostende.
11: Dit is niet van Bart Tommelijn, dit is het ontbijt van de burgemeester, nadrukkelijk verbonden aan mijn functie en niet aan mijn persoon.
7: Maar we zijn de stad met het meeste streekproducten, dus mogen wij ons tonen en ook voor de rest van Vlaanderen, Oostende is een naam. Wij zijn de mooiste stad van Europa, we zijn de mooiste stad van Vlaanderen, als het op toerisme aankomt en zo meer. Dus we mogen fier zijn met hetgeen we hebben en we mogen tonen.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerken. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste. Zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
6: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Karen Rappé, u bent marinebioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht, laten jullie nu verder leven?
9: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitzin hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
3: Tot welk publiek richt zich dat?
9: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
3: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
9: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
3: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
9: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Ketnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
10: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
12: Bredene zal ook volgend jaar de werking van de mughelikopter ondersteunen. De gemeente subsidieert met €12.645. Dat is €0,70 per inwoner. De mughelikopter is volgens Bredene een onmisbare schakel binnen de dringende hulpverlening. Wendy van Wanten is dit jaar opnieuw meter van de Maatjesfeesten in Oostende. Ze kijkt er echt naar uit.
2: Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De

0: seizoen bij KV Dexmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden al de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KV Dexmuiden Oostende voor het komende seizoen. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
4: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende en die heet Oostende.
7: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
6: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
7: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
6: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
7: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.

0: Noordzee regionieuws.
1: Fietsers kunnen in Oostende deze zomer hun fietsen laten labelen. De stad wil zo fietsdiefstallen helpen voorkomen. Fietsers kunnen vanaf 1 juli elke woensdag terecht in een ander ontmoetingscentrum. Afgelopen zondag werd een zeehond gespot in het kanaal Passendalen-Nieuwpoort ter hoogte van Oudenburg. Volgens specialisten is het zoete water van het kanaal geen probleem voor het dier. Men verwacht dat de zeehond op eigen kracht naar zee zal terugzwemmen. 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lessenreeks Junior Lifeguards in Middelkerke. Tijdens die lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerke hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
4: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld. Dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna, na die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
3: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
4: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld

0: volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
1: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
0: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de vier elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
1: Te bewonderen op de luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Griezen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: In de buurt heb je dan ook een zandtekening en daar heeft een 74-jarige man anderhalve week aan gewerkt hier.
4: Vanuit het Economisch Huis hebben we eigenlijk een unieke positie hier in Oostende. We hebben zowel die contacten met de werkgevers als met de werkzoekenden. En we vertrekken eigenlijk heel vaak vanuit de werkgever die een bepaalde vraag heeft.
5: Onze jobstudenten van het beachteam en het shoppingteam krijgen vaak de vraag waar ligt de zee of waar zijn de winkelstraten en met die wegwijzers willen wij dat oplossen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
6: In het Feest- en Cultuurpaleis in Oostende opende de nieuwe winkel van de kledingketen Zara. De winkel is opgebouwd volgens een nieuw concept en dat is een primeur voor België. In de nieuwe winkel werken 80 mensen. Voor grote openbare werken op het grondgebied van Echtegem en Oudenburg wordt morgen een infomoment gehouden. Burgemeester Romina van Horen.
7: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerke en Bekegem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen. En eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners. En dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
6: De werken in beide gemeenten zijn gepland voor 2027. Theater aan Zee zal ook dit jaar, in samenwerking met Filmfestival Oostende, Meet the Masters in het park organiseren. Op vier avonden wordt het werk van belangrijke filmmakers besproken, gevolgd door een openluchtvertoning van een van hun films. Basketclub Oostende heeft in een open brief de supporters bedankt voor hun steun het afgelopen seizoen. De club erkent dat afgelopen seizoen turbulent was en begrijpt de ontgoocheling. In de brief wordt ook aangekondigd dat de club nu al aan de toekomst werkt en dat ze daarover binnenkort zal communiceren. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee.
8: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
10: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een zevental weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Marcel van Tilt.
12: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
13: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
14: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
6: Bredene zal ook volgend jaar de werking van de mughelikopter ondersteunen. De gemeente subsidieert met €12.645. Dat is €0,70 per inwoner. De mughelikopter is volgens Bredene een onmisbare schakel binnen de dringende hulpverlening. Windy van Wanten is dit jaar opnieuw meter van de Maatjesfeesten in Oostende. Ze kijkt er echt naar uit.
8: Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De maatjes, ja, in Tastaan zeggen we zijn allemaal mouten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
9: Ze verwachten dat u ook die maatjes dan promoot?
8: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe maatjes.
6: De restauratie van het Bommenvrij in Nieuwpoort zit op schema. Recent werden in de zijgevels het schrijnwerk met beglazing geplaatst. De volgende maanden worden de voor- en achtergevel verder afgewerkt. In 2027 moet het gerenoveerde gebouw onderdak bieden aan een cultuurhuis en aan de tekenacademie. Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Dexmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden al de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KV Dexmuiden Oostende voor het komende seizoen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufjes zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
16: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
17: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe ik in elkaar zit. En ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
18: Want die harnalskroketten in Tostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De harnalkroket die ik hier vast had, was wat smeuig, was heel lekker. Maar ja, ik eet ze toch liever met zijn vork.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
7: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het Hanse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oefensite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
9: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
7: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Het zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
9: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedag zeggen.
7: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen en dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
19: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
19: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Noordzee Regionieuws.
6: Fietsers kunnen in Oostende deze zomer hun fietsen laten labelen. De stad wil zo fietsdiefstallen helpen voorkomen. Fietsers kunnen vanaf 1 juli elke woensdag terecht in een ander ontmoetingscentrum. Afgelopen zondag werd een zeehond gespot in het kanaal Passendalen-Nieuwpoort ter hoogte van Oudenburg. Volgens specialisten is het zoete water van het kanaal geen probleem voor het dier. Men verwacht dat de zeehond op eigen kracht naar zee zal terugzwemmen. 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lessenreeks Junior Lifeguards in Middelkerke. Tijdens die lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerke hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Maxime Dong.
21: Ik ben Brenda Linskens.
22: Ik ben Bart Versleus.
23: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
19: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op schepen voor sociale zaken Sybren Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
24: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
9: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
24: Ja, dus de doorverwijzing, zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Hè. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
6: In het Feest- en Cultuurpaleis in Oostende opende de nieuwe winkel van de kledingketen Zara. De winkel is opgebouwd volgens een nieuw concept en dat is een primeur voor België. In de nieuwe winkel werken 80 mensen. Voor grote openbare werken op het grondgebied van Echtegem en Oudenburg wordt morgen een infomoment gehouden. Burgemeester Romina van Horen.
7: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerke en Bekenhem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen. En eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners. En dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
6: De werken in beide gemeenten zijn gepland voor 2027. Theater aan Zee zal ook dit jaar, in samenwerking met Filmfestival Oostende, Meet the Masters in het park organiseren. Op 4 avonden wordt het werk van belangrijke filmmakers besproken, gevolgd door een openluchtvertoning van een van hun films. Basketclub Oostende heeft in een open brief de supporters bedankt voor hun steun het afgelopen seizoen. De club erkent dat afgelopen seizoen turbulent was en begrijpt de ontgoocheling. In de brief wordt ook aangekondigd dat de club nu al aan de toekomst werkt en dat ze daarover binnenkort zal communiceren. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Nee, niet in Middelkerk. Ik wil die heksenjacht op de automobilist niet meer. Wij hebben hier al flitspalen. Wij hebben hier al ongeveer 16.000 tot 17.000 boetes per jaar.
26: Momenteel is het alleen te koop via mijn website. Op termijn zullen de Korman, Standaard Boekhandel in Oostende en nog enkele winkels volgen.
27: We hebben gehoord dat Middelkerk eventueel van plan is om die hulpverleningszone 1 te verlaten, waar wij dus ook deel van uitmaken.
28: Cinema Stork is een initiatief van Filmfestival Oostende, waarbij we eigenlijk proberen om los van het festival het hele jaar door de betere arthouse film naar Oostende te brengen. Dus we focussen ons op films die anders niet in Oostende zouden vertoond worden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee, kalender.
1: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren, geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live acts en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste. Zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
3: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
9: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
3: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
9: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
3: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
9: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
3: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
9: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
3: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
9: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
3: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
9: Wat betekent dat concreet dan?
3: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
9: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
3: Mensen kunnen inschrijven via de website oostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
1: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkeren.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Bredene zal ook volgend jaar de werking van de MUG-helikopter ondersteunen. De gemeente subsidieert met €12.645. Dat is €0,70 per inwoner. De MUG-helikopter is volgens Bredene een onmisbare schakel binnen de dringende hulpverlening. Wendy van Wanten is dit jaar opnieuw meter van de Maatjesfeesten in Oostende. Ze kijkt er echt naar uit.
8: Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De maatjes, ja, in het Oostende zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
9: Ze verwachten dat u ook die maatjes dan promoot?
8: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe maatjes.
6: De restauratie van het Bommenvrij in Nieuwpoort zit op schema. Recent werden in de zijgevels het schrijnwerk met beglazing geplaatst. De volgende maanden worden de voor- en achtergevel verder afgewerkt. In 2027 moet het gerenoveerde gebouw onderdak bieden aan een cultuurhuis en aan de tekenacademie. Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Dexmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden al de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KV Dexmuiden Oostende voor het komende seizoen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen en Bernard Rondelet.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
10: Ik ben Timmy van Assen.
11: Hallo, I'm Dario Durda.
12: Ik ben Frank Jonbloed.
13: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Karen Rappé, u bent marinebiologe van het Vlaams Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht laten jullie nu verder leven.
14: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zits in hoor. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
9: Tot welk publiek richt zich dat?
14: Wel, de reeks zelf is gericht op ketnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
9: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
14: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
9: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
14: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Ketnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
4: Nieuws en info aan de kust.
19: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
6: Fietsers kunnen in Oostende deze zomer hun fietsen laten labelen. De stad wil zo fietsdiefstallen helpen voorkomen. Fietsers kunnen vanaf 1 juli elke woensdag terecht in een ander ontmoetingscentrum. Afgelopen zondag werd een zeehond gespot in het kanaal Passendalen-Nieuwpoort ter hoogte van Oudenburg. Volgens specialisten is het zoete water van het kanaal geen probleem voor het dier. Men verwacht dat de zeehond op eigen kracht naar zee zal terugzwemmen. 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lessenreeks Junior Lifeguards in Middelkerke. Tijdens die lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerke hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
20: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
9: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
20: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
9: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
20: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken aan zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
16: We staan hier aan het Kursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd. Waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen. Zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
17: Wij kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
18: De Stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar. En de andere vier harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
21: In het Feest- en Cultuurpaleis in Oostende opende de nieuwe winkel van de kledingketen Zara. De winkel is opgebouwd volgens een nieuw concept en dat is een primeur voor België. In de nieuwe winkel werken 80 mensen. Voor grote openbare werken op het grondgebied van Echtegem en Oudenburg wordt morgen een infomoment gehouden. Burgemeester Romina van Horen.
22: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerke en Bekenhem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen. En eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners. En dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
21: De werken in beide gemeenten zijn gepland voor 2027. Theater aan Zee zal ook dit jaar, in samenwerking met Filmfestival Oostende, Meet the Masters in het park organiseren. Op 4 avonden wordt het werk van belangrijke filmmakers besproken, gevolgd door een openluchtvertoning van een van hun films. Basketclub Oostende heeft in een open brief de supporters bedankt voor hun steun het afgelopen seizoen. De club erkent dat afgelopen seizoen turbulent was en begrijpt de ontgoocheling. In de brief wordt ook aangekondigd dat de club nu al aan de toekomst werkt en dat ze daarover binnenkort zal communiceren. Meer regionieuws over een uur.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Els de Grieze, u bent conservator in het Kursaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
24: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld, dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna, na die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
23: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
24: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patina laag op het beeld gelegd wordt.
23: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
24: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de vier elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
23: Te bewonderen op de luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
2: Ik ben Kirby Hallemees.
3: Ik ben Gaël Bouzin.
7: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
21: Bredene zal ook volgend jaar de werking van de MUG-helikopter ondersteunen. De gemeente subsidieert met €12.645. Dat is 70 eurocent per inwoner. De MUG-helikopter is volgens Bredene een onmisbare schakel binnen de dringende hulpverlening. Wendy van Wanten is dit jaar opnieuw meter van de Maatjesfeesten in Oostende. Ze kijkt er erg naar uit.
8: Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De maatjes, ja, in Tastaan zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
23: Ze verwachten dat u ook die maatjes dan promoot?
8: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe maatjes.
21: De restauratie van het Bommenvrij in Nieuwpoort zit op schema. Recent werden in de zijgevels het schrijnwerk met beglazing geplaatst. De volgende maanden worden de voor- en achtergevel verder afgewerkt. In 2027 moet het gerenoveerde gebouw onderdak bieden aan een cultuurhuis en aan de tekenacademie. Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Dixmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden al de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KV Dixmuiden Oostende voor het komende seizoen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: We kunnen zeker niet klagen. Hè. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur onder andere.
3: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in ons spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
26: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven. Maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
27: Ah, het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
19: Elk uur meer regionaal nieuws.
23: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
28: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een zevental weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
21: Fietsers kunnen in Oostende deze zomer hun fietsen laten labelen. De stad wil zo fietsdiefstallen helpen voorkomen. Fietsers kunnen vanaf 1 juli elke woensdag terecht in een ander ontmoetingscentrum. Afgelopen zondag werd een zeehond gespot in het kanaal Passendalen-Nieuwpoort, ter hoogte van Oudenburg. Volgens specialisten is het zoete water van het kanaal geen probleem voor het dier. Men verwacht dat de zeehond op eigen kracht naar zee zal terugzwemmen. 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lessenreeks Junior Lifeguards in Middelkerke. Tijdens die lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerke hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Stijn luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Charlotte Verkeijn.
5: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
6: Ik ben Danik Menne.
9: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
11: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
12: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oefensite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
23: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
12: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
23: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
12: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken. En dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
23: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
19: Dit is Radio Noordzee.
13: Hier zijn info aan de kust, aan de kust.
2: Radio Noordzee. Regionieuws.
21: In het Feest- en Cultuurpaleis in Oostende opende de nieuwe winkel van de kledingketen Zara. De winkel is opgebouwd volgens een nieuw concept en dat is een primeur voor België. In de nieuwe winkel werken 80 mensen. Voor grote openbare werken op het grondgebied van Ichtegem en Oudenburg wordt morgen een infomoment gehouden. Burgemeester Romina van Horen.
12: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerke en Bekenhem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen. En eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners. En dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
21: De werken in beide gemeenten zijn gepland voor 2027. Theater aan Zee zal ook dit jaar, in samenwerking met Filmfestival Oostende, Meet the Masters in het park organiseren. Op 4 avonden wordt het werk van belangrijke filmmakers besproken, gevolgd door een openluchtvertoning van 1 van hun films. Basketclub Oostende heeft in een open brief de supporters bedankt voor hun steun het afgelopen seizoen. De club erkent dat afgelopen seizoen turbulent was en begrijpt de ontgoocheling. In de brief wordt ook aangekondigd dat de club nu al aan de toekomst werkt en dat ze daarover binnenkort zal communiceren. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
14: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog Oostendenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
6: En dus zeker ook de wijzigingen die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
10: We zitten nog stenden in de steigers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de ganderijen, maar ook natuurlijk Termaai Palace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
15: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Alleboud en Lefever, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
16: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerken. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
19: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
17: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
23: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
17: Ja, dus de doorverwijzing, zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
19: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
21: Bredene zal ook volgend jaar de werking van de mughelikopter ondersteunen. De gemeente subsidieert met €12.645. Dat is €0,70 per inwoner. De mughelikopter is volgens Bredene een onmisbare schakel binnen de dringende hulpverlening. Wendy van Wanten is dit jaar opnieuw meter van de Maatjesfeesten in Oostende. Ze kijkt er erg naar uit.
8: Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De maatjes, ja, in het Oostende zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
23: Ze verwachten dat u ook die maatjes dan promoot?
8: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe maatjes.
21: De restauratie van het Bommenvrij in Nieuwpoort zit op schema. Recent werden in de zijgevels het schrijnwerk met beglazing geplaatst. De volgende maanden worden de voor- en achtergevel verder afgewerkt. In 2027 moet het gerenoveerde gebouw onderdak bieden aan een cultuurhuis en aan de tekenacademie. Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden al de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KV Dexmuiden Oostende voor het komende seizoen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
7: Ik ben David Nassus.
18: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
20: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Binnenkort de Ostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Ostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
22: De Ostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
23: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
22: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
23: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
22: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
23: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
22: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
23: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
22: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
23: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
22: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
23: Wat betekent dat concreet dan?
22: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
23: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
22: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
23: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkeren.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
21: Fietsers kunnen in Oostende deze zomer hun fietsen laten labelen. De stad wil zo fietsdiefstallen helpen voorkomen. Fietsers kunnen vanaf 1 juli elke woensdag terecht in een ander ontmoetingscentrum. Afgelopen zondag werd een zeehond gespot in het kanaal Passendalen-Nieuwpoort ter hoogte van Oudenburg. Volgens specialisten is het zoete water van het kanaal geen probleem voor het dier. Men verwacht dat de zeehond op eigen kracht naar zee zal terugzwemmen. 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lessenreeks Junior Lifeguards in Middelkerke. Tijdens die lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerke hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
23: Karen Rappé, u bent marinebioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht, laten jullie nu verder leven?
24: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitzin hoor nu. Nu komt het de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
23: Tot welk publiek richt zich dat?
24: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar, maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
23: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
24: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk, maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst en we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen en om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
23: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
24: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Allereerst bijvoorbeeld liedjes in verband met de geschiedenis van Oostende. Vervolgens alles in verband met de zee en de scheepvaart, de visserij.
4: Wel, ja, ik ben een grote schietschijf geworden, maar ik zou zeggen met het stadsbestuur, het volledige stadsbestuur, stonden wij achter het project om een nieuwe vistrap te bouwen.
5: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk voor iedereen op de terreinen naast het Staffelsluiscentrum.
7: Ja, in Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Brenen is Oostende niet, wij zijn niet zo groot, maar wie weet in de toekomst met de nieuwe legislatuur dat er daar misschien wel ruimte voor is.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
21: In het Feest- en Cultuurpaleis in Oostende opende de nieuwe winkel van de kledingketen Zara. De winkel is opgebouwd volgens een nieuw concept en dat is een primeur voor België. In de nieuwe winkel werken 80 mensen. Voor grote openbare werken op het grondgebied van Echtegem en Oudenburg wordt morgen een infomoment gehouden. Burgemeester Romina van Horen.
9: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerke en Bekenhem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen. En eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners. En dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
21: De werken in beide gemeenten zijn gepland voor 2027. Theater aan Zee zal ook dit jaar, in samenwerking met Filmfestival Oostende, Meet the Masters in het park organiseren. Op 4 avonden wordt het werk van belangrijke filmmakers besproken, gevolgd door een openluchtvertoning van een van hun films. Basketclub Oostende heeft in een open brief de supporters bedankt voor hun steun het afgelopen seizoen. De club erkent dat afgelopen seizoen turbulent was en begrijpt de ontgoocheling. In de brief wordt ook aangekondigd dat de club nu al aan de toekomst werkt en dat ze daarover binnenkort zal communiceren. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Burgemeester John Crombie, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
25: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
23: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
25: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
23: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
25: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
10: Ik ben Haris Brataneus.
11: Ik ben Christopher Meijer.
12: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
2: Regionieuws.
21: Bredene zal ook volgend jaar de werking van de MUG-helikopter ondersteunen. De gemeente subsidieert met €12.645. Dat is 70 eurocent per inwoner. De MUG-helikopter is volgens Bredene een onmisbare schakel binnen de dringende hulpverlening. Wendy van Wanten is dit jaar opnieuw meter van de Maatjesfeesten in Oostende. Ze kijkt er echt naar uit.
8: Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De maatjes, ja, in Tostaan zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
23: Ze verwachten dat u ook die maatjes dan promoot?
8: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is zo de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe maatjes.
21: De restauratie van het Bommenvrij in Nieuwpoort zit op schema. Recent werden in de zijgevels het schrijnwerk met beglazing geplaatst. De volgende maanden

0: Het en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
1: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
2: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet, tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
6: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld, dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna naar die reiniging hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
5: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
6: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
5: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
6: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de 4 elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
5: Te bewonderen op de Luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Fietsers kunnen in Oostende deze zomer hun fietsen laten labelen. De stad wil zo fietsdiefstallen helpen voorkomen. Fietsers kunnen vanaf 1 juli elke woensdag terecht in een ander ontmoetingscentrum. Afgelopen zondag werd een zeehond gespot in het kanaal Passendalen-Nieuwpoort, ter hoogte van Oudenburg. Volgens specialisten is het zoete water van het kanaal geen probleem voor het dier. Men verwacht dat de zeehond op eigen kracht naar zee zal terugzwemmen. 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lessenreeks Junior Lifeguards in Middelkerke. Tijdens die lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerke hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Dirk Matthijven.
9: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
8: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
10: Wel, de laatste stand van zaken, ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden.

Dat zou een zevental weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.

0: Noordzee regionieuws.
1: In het Feest- en Cultuurpaleis in Oostende opende de nieuwe winkel van de kledingketen Zara. De winkel is opgebouwd volgens een nieuw concept en dat is een primeur voor België. In de nieuwe winkel werken 80 mensen. Voor grote openbare werken op het grondgebied van Echtegem en Oudenburg wordt morgen een infomoment gehouden. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het gaat eigenlijk op werken die op de grens liggen van Roxham, Westkerke en Bekegem. En waarbij dat we eigenlijk met beide gemeenten samen zitten aan tafel met Fluvius om eigenlijk een gescheiden rioleringsstelsel te gaan doorvoeren. En waarbij dat we eigenlijk de kans ook zien om toch een aantal verkeersmaatregelen daar te nemen. En eigenlijk ook de bovenbouw van die wegen structureel te gaan aanpakken. We doen een gezamenlijk infomoment daarvoor met de betrokken inwoners. En dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni in het dorpshuis in Roxham. En op die manier hopen we ook nog heel wat input van de inwoners zelf te krijgen om onze plannen waar nodig nog aan te passen.
1: De werken in beide gemeenten zijn gepland voor 2027. Theater aan Zee zal ook dit jaar, in samenwerking met Filmfestival Oostende, Meet the Masters in het park organiseren. Op 4 avonden wordt het werk van belangrijke filmmakers besproken, gevolgd door een openluchtvertoning van een van hun films. Basketclub Oostende heeft in een open brief de supporters bedankt voor hun steun het afgelopen seizoen. De club erkent dat afgelopen seizoen turbulent was en begrijpt de ontgoocheling. In de brief wordt ook aangekondigd dat de club nu al aan de toekomst werkt en dat ze daarover binnenkort zal communiceren. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
4: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
5: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
6: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Ja. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of drie, denk ik, twee of drie van Brel gezongen. Hè?
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
2: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oeverseite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
9: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
2: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaren zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
9: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
2: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
10: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
0: Regio Nieuws.
1: Bredene zal ook volgend jaar de werking van de MUG-helikopter ondersteunen. De gemeente subsidieert met €12.645. Dat is 70 eurocent per inwoner. De MUG-helikopter is volgens Bredene een onmisbare schakel binnen de dringende hulpverlening. Wendy van Wanten is dit jaar opnieuw meter van de Maatjesfeesten in Oostende. Ze kijkt er echt naar uit.
11: Ik ben elk jaar toch van de partij. Ik vind dat een heel leuk gebeuren. De maatjes, ja, in Tastaan zeggen we zijn allemaal maten. Dus het is ook zo, het is zo gegroeid in al die jaren.
9: Ze verwachten dat u ook die maatjes dan promoot?
11: Ja, tuurlijk. Dus ik ga dan mee met de boot. We gaan het eerste tonneke gaan ophalen in zee. En dat is voor de traditie dat we dan aan wal komen met de nieuwe maatjes.
1: De restauratie van het Bommenvrij in Nieuwpoort zit op schema. Recent werden in de zijgevels het schrijnwerk met beglazing geplaatst. De volgende maanden worden de voor- en achtergevel verder afgewerkt. In 2027 moet het gerenoveerde gebouw onderdak bieden aan een cultuurhuis en aan de tekenacademie. Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden al de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KV Diksmuiden Oostende voor het komende seizoen. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Charlotte Verkeijn.
13: Hi, I am Dusan Djordjevic.
14: Ik ben Danik Menne.
15: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
16: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken Sybren Tailleu. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
17: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
9: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
17: Ja, dus de doof